0: Grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van op zijn val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren kan ik een krekel horen.

kruip ik op het as tussen de lakens uit, om veilig op mijn knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar hop, ze valt er aan, wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek, mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog, van hop, ze valt er aan.

De geur van verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hops en foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van hops

Maar s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het West-Vlaamse Kuurn heeft de politie na een urenlange belegering 2 personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. Radio Oost-West, weer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
0: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Hold je vast.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Buurtwerking Oltehoure vooruit uit Tielt is erkend als welzijnsschakel. Een dubbele mijlpaal voor de buurtwerking in de sociale woonwijk Dierdonk-Zwarte Gevel, want het project bestaat tegelijk ook 10 jaar. Dankzij Oltehoure vooruit kan iedereen uit de kansarme wijk al 10 jaar elke woensdag gratis komen eten in het centraal gelegen buurthuis. De nieuwe mountainbike route op Terborgt, die eind april officieel in gebruik werd genomen, kwam donderdag even aan bod op de gemeenteraad. Volgens oppositieraadslid Jean-Marie Gunst is de moeilijkheidsgraad te hoog. Hij benadrukte dat hij weliswaar tevreden was met de uitbreiding van het aanbod voor mountainbikers, maar had vragen bij de uitvoering. Lieve Germon Pre reageerde dat het om een zwarte route gaat, dus om het hoogste niveau, de enige in zijn soort in de regio. Maar dat niemand verplicht is om de moeilijkste stukken af te leggen. Een hertekening is dan ook niet aan de orde. 2 weken nadat een blikseminslag tijdens een zware onweerschade veroorzaakte aan het postkantoor op de Martin Wielsbeke, kunnen de pakjes en aangetekende brieven die er nog lagen naar het postkantoor van Oost-Rozebeke overgebracht worden. Wanneer het postkantoor in Wielsbeke opnieuw zal openen, is nog onduidelijk. Een blikseminslag spleet in de nacht van 19 op 20 juni de schoorsteen van het postkantoor doormidden. De brokstukken zorgden dan ook voor heel wat schade. Het nieuwe bedrijventerrein in de Kareelstraat in Tielt loopt goed vol. Begin deze week nam Ferry Cars er kantoorruimtes in gebruik. Er zijn nu nog enkele laatste units beschikbaar. Alles samen telt het bedrijventerrein dat ongeveer achter de vestiging van Suprabazaar ligt 22 bedrijfsunits en 8 industriegronden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering 2 personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten Morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. Radio Oost-West, meer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Buurtwerking Oltehoure vooruit uit Tielt is erkend als welzijnsschakel. Een dubbele mijlpaal voor de buurtwerking in de sociale woonwijk Dierdonk Zwarte Gevel, want het project bestaat tegelijk ook 10 jaar. Dankzij Oltehoure vooruit kan iedereen uit de kansarme wijk al 10 jaar elke woensdag gratis komen eten in het centraal gelegen buurthuis. De nieuwe mountainbike route op Terborgt, die eind april officieel in gebruik werd genomen, kwam donderdag even aan bod op de gemeenteraad. Volgens oppositieraadslid Jean-Marie Gunst is de moeilijkheidsgraad te hoog. Hij benadrukte dat hij weliswaar tevreden was met de uitbreiding van het aanbod voor mountainbikers, maar had vragen bij de uitvoering. Lieve Germont Pré reageerde dat het om een zwarte route gaat, dus om het hoogste niveau, de enige in zijn soort in de regio. Maar dat niemand verplicht is om de moeilijkste stukken af te leggen. Een hertekening is dan ook niet aan de orde. Twee weken nadat een blikseminslag tijdens een zware onweer schade veroorzaakte aan het postkantoor op de Martin Wielsbeke, kunnen de pakjes en aangetekende brieven die er nog lagen naar het postkantoor van Oost-Rozebeke overgebracht worden. Wanneer het postkantoor in Wielsbeke opnieuw zal openen, is nog onduidelijk. Een blikseminslag spleet in de nacht van 19 op 20 juni de schoorsteen van het postkantoor doormidden. De brokstukken zorgden dan ook voor heel wat schade. Het nieuwe bedrijventerrein in de Kareelstraat in Tielt loopt goed vol. Begin deze week nam Ferry Cars er kantoorruimtes in gebruik. Er zijn nu nog enkele laatste units beschikbaar. Alles samen telt het bedrijventerrein dat ongeveer achter de vestiging van Suprabazaar ligt 22 bedrijfsunits en 8 industriegronden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten Morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de vijfde plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
0: Goedemorgen.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: een heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oost-West, kom on, gezellig. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Buurtwerking Oltehoren vooruit uit Tielt is erkend als welzijnsschakel. Een dubbele mijlpaal voor de buurtwerking in de sociale woonwijk Dierdonk-Zwarte Gevel, want het project bestaat tegelijk ook 10 jaar. Dankzij Oltehoren vooruit kan iedereen uit de kansarme wijk al 10 jaar elke woensdag gratis komen eten in het centraal gelegen buurthuis. De nieuwe mountainbike route op Terborgt, die eind april officieel in gebruik werd genomen, kwam donderdag even aan bod op de gemeenteraad. Volgens oppositieraadslid Jean-Marie Gunst is de moeilijkheidsgraad te hoog. Hij benadrukte dat hij weliswaar tevreden was met de uitbreiding van het aanbod voor mountainbikers, maar had vragen bij de uitvoering. Lieve Germont Pré reageerde dat het om een zwarte route gaat, dus om het hoogste niveau, de enige in zijn soort in de regio. Maar dat niemand verplicht is om de moeilijkste stukken af te leggen. Een hertekening is dan ook niet aan de orde. 2 weken nadat een blikseminslag tijdens een zware onweer schade veroorzaakte aan het postkantoor op de Martin Wielsbeke, kunnen de pakjes en aangetekende brieven die er nog lagen naar het postkantoor van Oost-Rozebeke overgebracht worden. Wanneer het postkantoor in Wielsbeke opnieuw zal openen, is nog onduidelijk. Een blikseminslag spleet in de nacht van 19 op 20 juni de schoorsteen van het postkantoor doormidden. De brokstukken zorgden dan ook voor heel wat schade. Het nieuwe bedrijventerrein in de Kareelstraat in Tielt loopt goed vol. Begin deze week nam Ferry Cars er kantoorruimtes in gebruik. Er zijn nu nog enkele laatste units beschikbaar. Alles samen telt het bedrijventerrein dat ongeveer achter de vestiging van Suprabazaar ligt 22 bedrijfsunits en 8 industriegronden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
4: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu. Elke zondag tijdens Rozen voor Sandra.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Rozen voor Sandra.
4: Radio Oost-West. Jo de Groot.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
4: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met Rozen voor Sandra. Met Jo de Groot.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De dodental na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer. En dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag opklaringen en wolken. Het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden. Maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor. En de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.
2: Rozen voor Sandra.

0: Kippenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
3: Verlaat me nooit.
2: Johan Veugelen.
4: Ik was nooit een Casanova.
2: Herbert.
5: Mij altijd verbazen.
2: Lisa Delbo.
6: Alles van mij, die liefde, heb de liefde lief.
2: En de Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
2: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
8: Neem contact met Radio Oost-West
9: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
8: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
9: Rozen voor Sandra.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Roze voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 10:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bus houdt ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SIEI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Filip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
4: Jouw regio. Jouw muziek.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
2: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: De zon straalt uit je radio.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.
3: Radio Oost-West.
4: Freeze.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De dodental na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer. En dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag opklaringen en wolken. Het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden, maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor en de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: de zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
0: Je maakt

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bus houdt ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SJI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulten heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkos, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkos wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je.

0: Een hele goede middag allemaal. Even kijken, 3,5 minuut na 12 uur op deze zondagmiddag. We zijn alweer klaar voor een nieuwe aflevering van de Mediamix Top 20 hier bij Radio Oostwest. Zondag 5 juli, het eerste weekend van de maand juli, de zomermaand bij uitstek. En vandaag zijn we toe aan aflevering 53 en de 14e aflevering voor dit jaar. Ondertussen bedank ik ook nog Jode Groot voor het programma deze morgen. Rozen voor Sandra. En daarna had je of kon je genieten van gezellige non-stop muziek. De Mediamix Top 20 met vandaag twee nieuwkomers. Alhoewel twee, eentje is wel een nieuwkomer. En die andere die komt er opnieuw binnen. En wie dat is, dat hoor je straks in het tweede deel. En dan zijn er natuurlijk ook twee nummers verdwenen uit de lijst. Als eerste is dat Herbert Vergagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Helaas verdwenen na 7 weken. En ook Jo Valli, die verdwijnt ook uit de lijst na 2 weken. Dus hebben we twee nieuwkomers straks, of zometeen al, hier in de lijst, in de top 20 van vandaag. En de nummer 20 is meteen al een nieuwkomer. Vorige week had ik dit nummer als zijnde een primeur voorgesteld hier op Radio Oostwest. En dat is de splinternieuwe single voor Swoop. De tropische nieuwe single van Swoop, die heet Feeling Hot Hot Hot. Swoop kiest voor de perfecte timing voor de release van hun zomersingle. Dat werd een tropische Vlaamse versie van Feeling Hot Hot Hot uit 1988. Tijdens hun vele zomeroptredens zal dit nummer ongetwijfeld voor de nodige ambiance en zwoele vibes zorgen. Daar twijfel ik niet aan. Nieuw dus, onze eerste nieuwkomer op nummer 20. Ondertussen een goeiemiddag.
1: Nummer 20.

0: Dat was Swoop. Onze eerste nieuwkomer hier in de Mediamix Top 20 op nummer 20. Dus een eerste week voor Swoop met Feeling Hot, Hot, Hot. Negen over twaalf ondertussen. Mocht je nu pas inschakelen, een heel goede middag. Ben je aan het aperitief, een zomers aperitief, of aan de barbecue? Dat kan ook, hè. Alvast geniet ervan. De nummer 19 deze week stijgt één plaatsje. Komt van nummer 20, dus van 20 naar 19. De heren van Reinaerts en Krabbe met Kom op. In navolging van hun vorige single Braziliaanse Nachten kozen ze opnieuw voor een cover. Dit keer viel de keuze op een hit van Corrie Konings en Koos Alberts uit 1987 met als titel dus Kom op. En een tijdje geleden vroeg ik ook aan Kuur Krabbe hoe zij elkaar hebben leren kennen eigenlijk.
1: Wij kennen elkaar ook al, denk ik, een 21-tal jaren. En we zijn voor de allereerste keer op reis geweest. Dat was met Gary Hegger, ook met de Kaasboeren. En dat was ook naar Lorette Mar. En daar hebben we elkaar eigenlijk leren kennen en zo ook bevriend geraakt. En hebben we dan besloten om ook nummers op te nemen. We hebben ook nog 10 jaar de Stoempers gedaan. Annelies Winten en Johan Veugels in de tijd van de Sunsets. En normaal gezien was dat maar een eenmalig project. Maar ja, het was zo'n succes dat we er ook een full CD van hebben opgenomen in die tijd.

0: Dat was op nummer 19, één plaatsje gestegen deze week van 20 naar nummer 19. Reinaerts en Krabbe met Kom op.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Nummer 18 staat ook al een tijdje in onze lijst. En deze week voor de 8e week Wim Leys met Viens danser. Helaas zakt hij één plaatsje van 17 naar 18. En ik herhaal heel graag nog even dat Wim Leys aanstaande vrijdag naar Tielt komt ter gelegenheid van de 11 juli viering op de markt in Tielt ter gelegenheid van Vlaanderen Zingt. Aanstaande vrijdag dus om 20 uur op het openluchtpodium op de markt in Tielt. Wim Leys tezamen met de Nederpopband.
3: Nummer 18.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

De nummer 18 dus deze week komt er van 17. Wim Leys met Viens danser. Vergeet het niet dus, aanstaande vrijdag. Wim Leys op de markt in Tielt.

0: de nummer 17. En dat in haar zesde week is dat Lauralien met gesloten ogen. En daarmee zakt ze één plaatsje dus van... Of stijgt ze één plaatsje, excuseer, van 18 naar 17. En ik weet niet of je het allemaal gelezen of gehoord hebt, want er was afgelopen week wat rumoerigheid op Facebook omtrent de critici op, in verband met Lauralien. Waar Lauralien alvast zeker niet tegen kan. Want Lauralien haalt stevig uit naar online critici. De Vlaamse zangeres doet een oproep tot meer respect op sociale media. Volgens haar mag iedereen een mening hebben en is kritiek toegestaan. Maar zou respect altijd de basis moeten vormen. Achter elk profiel, elke foto en elke artiest zit nog altijd een mens van vlees en bloed. Vergeet dat niet. Aldus Lauralien.
1: Nummer 17.

0: Met gesloten ogen van Lauralyn in haar zesde week. Ze stijgt daarmee één plaatsje deze week in onze top 20 van 18 naar nummer 17. Nummer 16 is een stijger, drie plaatsen van 19 naar 16 gestegen in haar derde week. Sabine Tiels met Tegen Bolen. Soms lijken twee mensen, twee gedachten of twee gevoelens mijlen ver van elkaar verwijderd. En toch vinden ze elkaar ergens onderweg. Dat idee inspireerde mij voor mijn nieuwe single Tegen Bolen. We gaan er zo meteen naar luisteren, na dit.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
4: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
5: Verlaat me nooit.
4: Johan Veugelers.
6: Ik was nooit een Casanova.
4: Herbert.
7: Jij blijft mij altijd verbazen.
4: Lisa Delbo.
8: Alles van mij in liefde. Heb de liefde lief.
4: En de Romeo's.
9: Viva de Romeo's.
4: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
10: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zande stelt ze graag aan jullie voor.
11: Ja, onze Geert dat Belgisch weer.
10: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande.
12: Nummer 16.

0: Sabin Tiels was dit. Op de 16e plaats, 3 plaatsen gestegen van 19 naar nummer 16.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Nummer 15, dat is een zakker helaas. Hij verliest, even kijken, ja toch 4 plaatsen verliest hij. Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam in zijn 4e week zakt van 11 naar 15. En Niels die was afgelopen vrijdag te gast op de Tielse Europafeesten, vrijdagavond. En ook de Amazing Flowers waren daar. En gisteravond was het ook met Triggerfinger onder andere. En vanavond, de laatste dag van de Tielse Europafeesten. Die wordt vanavond afgesloten door Gunter Neefs, Gina Lisa en de Jet Symphonic Band. En Gunter Neefs, aha, je weet het hè, volgend jaar, 17 april op het Oost-Westfeest. En Niels de Stadsbader die komt ook naar het Parkpopfestival. Het Parkpopfestival in Oostkamp. En dat gaat door op 21, in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. In Oostkamp in het Beulenpark. En daar zal Niels de Stadsbader ook optreden tijdens dat Parkpopfestival. En Niels, die treedt erop de zondagavond. Dus zondagavond 23 augustus. Parkpopfestival, het is daar gratis. In het Beulenpark in Oostkamp.
2: Nummer 15.

0: Ja, Niels de Stadsbader die staat dus bij ons in de Mediamix Top 20 deze week op nummer 15. Hij verliest daarmee 4 plaatsen van 11 naar 15. En het ziet er naar uit dat het niet zo'n grote hit gaat worden. Maar ja, goed. Wel is Niels de Stadsbader dus Hans de Zomer op pad in heel Vlaanderen met heel wat optredens en concerten. De nummer 14 is ook een zakker. 2 plaatsen van 12 naar 14 gezakt. In haar 4e week Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. En zoals ik al eerder zei, ook vorige week, ik herhaal het nog even heel graag. Isabelle A. die komt naar Waregem, en dat namelijk op 18 juli, zaterdag 18 juli. En dit met het trio Le Copine. En dat in de Vrije Basisschool Nieuwenhoven, Remy van Meer, Hagestraat 61 in Waregem. En Le Copine is er niet alleen. Ook nog Johan Veuglers, Swoop en een partyband treden erop. En de prijs is gratis toegankelijk voor die avond. Zeker niet vergeten dus, in Waregem 18 juli. Ook Le Copine in Waregem, in de Vrije Basisschool. Een mooie avond met dus leuke artiesten. Isabelle A. Dus met Smeek maar niet om mij, zo is het deze week op
1: nummer 14.

Smeek maar niet om mij. Dat was Isabelle A. op nummer 14. Twee plaatsen verlies voor haar. En dit in haar vierde week.

0: Ondertussen zijn we al toe aan de nummer 13. Is ook een zakker. 3 plaatsen verlies voor Willy Sommers. Met de eerste keer van 10 naar 13 gezakt. En je weet het ondertussen al, hè? In de zomermaanden krijgt de kijker een afgeslankte versie van 10 om te zien. Met maar 4 shows in plaats van 7. En een strakker opnameschema wordt het drummen voor een plekje op het podium. Dat is nu al gebeken, nu al te merken, vertellen Willy Sommers en Anne de Batselier. Ook ik ben niet zeker dat ik een plekje krijg op het podium daar. Maar ze maken dat, in november gaan ze dat goed maken, wanneer ze met de 90s 10 om te zien party allemaal dus, of toch vele, vele artiesten gaan optreden voor de 10 om te zien party dus in november in de Afasdom in Antwerpen.
1: Nummer 13.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
5: Nummer 12.

0: Ik zag jou maar even. En daar stonden de heren van de Romeo's mee op de 12e plaats. Terug 4 plaatsen gestegen, ja. Van 16 naar nummer 12 in hun 8e week. Ik zag jou maar even.
1: Ik luister regionaal.
0: En ik heb nog iets te vertellen over, de Romeo's, ja. Want er was onlangs opschudding. Er is opschudding ontstaan in de aanloop naar de VRT Zomergids. Hert Verhulst en James Cook scoren momenteel hoog in de hitlijsten met het nummer Madi Wodo. Dit blijkt echter oorspronkelijk een idee van de Romeo's te zijn. Verhulst gaf openlijk toe dat hij de titel maandag, dinsdag, woensdag, donderdag heeft gepikt na een interview met de heren. Gunter Levy reageerde verrast en liet weten het nieuws zelf via

0: Wim Soetaar, Axel Beleman en Jan Houtekiet. En zij staan op maandag 17 augustus op het programma van de Parkies Kasteelconcerten in Waregem. En de locatie is het sfeervolle park Baron Kassier in Waregem. De toegang is volledig gratis en het park opent om 19 uur. En in het voorprogramma is er Nanu, dat start rond 20 uur en de hoofdact begint om 9:15. Dus misschien wel de moeite in Waregem voor de mensen rond Waregem om daar een bezoekje te brengen aan het Baron Kassier op 17 augustus. Wim Soetaar, tezamen met Ax Peleman en Jan Houtekiet voor een eresaluut, een hommage aan Rob de Nijs.
1: Nummer 11.

0: Dat was Wim Soutard op de nummer 11. Daarmee 3 plaatsen gestegen, dus van 14 naar nummer 11 hier bij Radio Oost-West. Goed, we gaan zo richting het nieuws van 1 uur.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Zometeen komt het internationale nieuws eraan uit de wereld en het weerbericht voor komende week. De eerste 10 hebben we dus gehad, wat de top 20 betreft. Straks het tweede deel met de 10 populairste Nederlandstalige

vragennummers van het moment. En zoals elke week stel ik ook wat nieuwe nummers aan jullie voor. En ik heb onder andere deze week de nieuwste single voor Freek van Rooij. Hij heeft een nieuwe single en die heet Monica. Misschien wel een tip voor onze top 20. Ik begroet jullie terug straks na nieuws en weerbericht voor het tweede deel. Hier is Freek van Rooij.

0: Altijd weer de mooiste muziek.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De dodental na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer en dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag opklaringen en wolken, het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden, maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor en de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.
3: De Mediamix Top 20. Radio Oost-West. Met Geert van de Zanden. Nummer 10.

0: Rak!
1: Rak, kort en bondig, ja, ja. Het is weer een dikke vette git, hè. Een dikke vette zomergit, mogen we toch wel zeggen, voor Sam Horris met Rak. En dat in zijn 8e week. Hij zakt 1 plaatsje van 9 naar nummer 10. En Sam Horris is er natuurlijk ook bij de opnames van 10 om te zien op 14 juli. En je weet het, er zijn telkens 2 opnames. En Sam Horris die is erbij op dinsdag 14 juli. De eerste opname is dus om 18 uur. En naast Sam Horris zijn er nog optredens van Arend Blommaert en Zoé Livey, Maxime en Babette, K3, Meteor, Berre, Milk Inc., Judith, De Romeo's, Niels de Salzwader, K3 en Donny, Bassera. En dan is er ook nog een miniconcert van Belle Perez.

En dan de tweede opname om 21 uur. Is het de beurt aan Willy Sommers, Laura Tesoro, Maxime en Babette, Meteor, Camille, Hert en James, Milking, Isabelle A, Lies, Kamrat, Céline Hermans en een miniconcert van Niels de Stadsbader. En dan voor de tweede opnamedag, woensdag 15 juli, om 18 uur, treden op het podium daarop Camille Berre, dan is er terug Sam Horis, Bart Kuil, Laurette Soro, Aaron Blommaert en Zoé Livet, Judith, DJ Lightius en Milo, Kleimans en Van Heel en een miniconcert van K3. En tenslotte dan op die woensdag 15 juli, de tweede opname om 21 uur, is er de top 10 om te zien. Dat zal misschien wel ietsje speciaal zijn. En ook een mini-concert om af te sluiten van Milk Inc.

0: De nummer 9 deze week, dat is ook een zakker van 7 naar 9 gezakken. De meisjes van K3 in hun vierde week met de zomer van Oya Lele.
1: Nummer 9.

0: De zomer van Oya Lele in hun vierde week. Twee plaatsen verlies dus voor de meiden van 7 naar nummer 9 gezakt, helaas.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En wat kunnen we nog kort vertellen over K3? Wel, er zijn wijzigingen in de huidige K3-bezetting. Marthe, die is in verwachting van haar tweede kindje. En ze is dus momenteel met zwangerschapsverlof. En Klaasje Meijer keert tijdelijk terug als haar vervangster. Klaasje neemt onder andere Martes rol over in de musical Doornroosje. En Hanne Verbrugge twijfelt openlijk over een eventuele tweede kinderwens vanwege de drukke K3-agenda.

0: De nummer 8, de twee heren van, Herf Verhulst en James Cook met Madi Wodo. In hun vierde week en ze blijven daar gewoon staan deze week op die 8e plaats. En het belangrijkste nieuws rond Herf Verhulst en James Cook is dat zij vanaf zondag 12 juli, dus dat is vanaf volgende week zondag, te zien zijn met hun gloednieuwe Herf en James Zomershow in Plopsaland De Pannen. De ticket voor deze derde editie loopt stormachtig, met nu al tienduizenden verkochte tickets. En de Zomershow 2026 op is met als thema dus op vakantie. Het duo neemt het publiek mee in herkenbare vakantiesituaties. En wat de muziek betreft, wel, dit jaar brengen ze uitsluitend eigen nummers. En het gaat dus door in Studio 100 Theater in De Pannen. En de sfeer, het duo, belooft een extra stoute show, waarbij gevoelige kijkers beter thuis blijven. Ja, oei oei. Moet dan wel heel speciaal worden, die show. Misschien ben jij er wel bij, of misschien ga jij wel kijken naar de nieuwe zomershow van Herf en James. Deze week dus blijven ze staan op nummer
1: 8.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.

De stilte van de stad van Dana Winner. Ze verliest daarmee helaas ook één plaatsje van 6 naar 7 gezakt deze week in de Mediamix Top 20. Ondertussen ben je nog van harte welkom hier bij Radio Oost-West. Het is 21 minuten na 1 op deze zondagmiddag, de 5e juli. En straks kan je vanaf 2 uur, is er dan de live-uitzending hier vanuit Wingene, vanuit Barbu hier in Wingene. Dit dus voor de live-uitzending dus vanaf 2 uur. Ondertussen zijn onze technici alles aan het klaarmaken daar dus om straks dan van start te gaan vanaf 2 uur. Maar dat is voor straks.

0: Goed, de nummer 6. Dat is de sterkste stijger deze week. Ja, ja. Van 15 naar 6 gestegen, maar liefst 9 plaatsen voor Lissa Lewis in haar derde week Zon, Zee, Strand. En zoals je al weet, verwacht Lissa Lewis deze maand nog haar eerste kindje. Lisa is ondertussen 32 en haar echtgenoot Niels Porter verwachten dus hun baby deze maand. Het nieuws dat volgt na een zware periode nadat ze in de zomer van 2024 een miskraam kreeg. En wat wordt het geslacht? Wel, het koppel hield het geslacht van de baby bij de eerste aankondiging nog geheim. Maar we houden jullie alvast op de hoogte. En dit dus bij de geboorte van haar eerste kindje dat we nog verwachten deze maand. Lissa Lewis, de sterkste stijger dus, van 15 naar nummer
1: 6.

0: Ja, het is volop zomer, hè, en daar houdt Lissa-Louis ook van de zon, zee, strand. De sterkste stijger deze week van 15 naar nummer 6 gestegen dus.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 5, ja, daar zijn we nu al aan toe. Terug een, ja, een jonge dame. In haar vierde week Camille met Nu dat je weg bent. Vorige week 4 en 1 plaatsje gezakt naar de 5e plaats. En ondertussen weet je het al, Circus Camille 2026. Van 29 juli tot en met 16 augustus staat ze dus haar roze circustent opnieuw op aan het klein strand van Oostende voor een volledige nieuwe spectaculaire show. Wegens succes zijn er extra shows ingelast en acteur Maxime Stojanak zal ook in de tent te zien zijn. Dus vele mensen zullen dus naar die voorstelling gaan kijken, dus in Oostende vanaf 29 juli.
2: Nummer 5.

Nu dat je weg bent van Camille op nummer 5. En ze verliest daarmee één plaatsje van 4 naar nummer 5 dus.

0: En op nummer 4, ja, wie we daar hebben. De hoogste nieuwe, alhoewel het is geen nieuwe hoor. Het is gewoon een man die er terug in komt. Een tijdje uit de top 20 verdwenen, maar hij komt er meteen nieuw weer in. En dat is niemand minder dan Gary Hager met Beter Dan Goed. Dus op de vierde plaats duikelt gij terug de Mediamix top 20 binnen. En Gary Hager, je weet het, komt naar het Oost-Westfeest voor volgend jaar, 17 april 2027. Tezamen met Gunter Neefs en Herbert Vergagen, zeker nu al noteren. En Herbert Vergagen die komt ook naar de tabakomhang. Want elk jaar is er daar een vedetteparade en die gaat ook dit jaar door op zondag 26 juli in de namiddag terug een vedetteparade, de 31ste editie. En er is gratis inkom. En die namiddag zullen optreden om 14:30 uur Willy Sommers. Om 3:30 is er dan Gary Hager. Le Copine om 4:30. En ook nog de Belgium Quo Band. Die treden op om 18 uur. Dit op de vedetteparade tijdens de tabakomhang. En dat in het veld in Meulebeke. Op zondag 26 juli dus. Zorg dat je erbij bent. En Gary, deze week dus, ja, gewoon van dit terug op nummer 4, terug binnen.
1: Nummer 4.

0: Gerry Jager, ja, terug binnen in de Mediamix Top 20. Van niets terug binnen op nummer 4 met Beter dan Goed. En ondertussen is collega Lieven er komen bij zijn. Dag Lieven, goedemiddag.
1: Hallo Heert, goedemiddag ook aan de luisteraars. Ja, dank u wel.
0: Je bent eventjes tot hier gekomen van bij het terrein van Barbuur, waar straks de live-uitzending doorgaat.
1: De zomerbar aan Barbuur.
0: Hoe zit het daar met de voorbereiding daar?
1: Alles ziet er piekfijn uit. We hebben het weertje ook wel mee. Er schijnt geen druppeltje regen te vallen. Of toch, ik lieg misschien, af en toe is er al eentje vallen, maar het schijnt mooi weer te worden. De wind staat er ook. Het is echt een zomerse sfeer. Je hebt zand, cocktails, lichtzetels. Als je in een lichtzetel licht heert, dan ben je direct op reis. Geen probleem. En onze caravan staat er. En vanmiddag hebben we dus tussen... vanaf 2 uur is er een live uitzending vanaf die zomerbar. En ik ben verantwoordelijk voor de afdeling quiz.
0: Ah, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, eigenlijk mag ik natuurlijk geen antwoorden geven, maar ik heb in ieder geval het thema zal zijn kleur. Dus de mensen die straks naar de zomerbar afzakken. Het finale spel gaat over kleur in songs. Dat kan ik al wel verklappen. Maar verder hebben we gewoon een paar invuloefeningen voor de aanwezige mensen die daar dan wel of niet kunnen aan deelnemen voor een quizje mee te doen bij onze bar daar.
0: Ja, en wie zijn de presentatoren daar?
1: Juist, we hebben Heert die aan de knoppen zit en alles technisch in orde brengt en ook het geluid op proef stelt. En we hebben ook Patrick die de programmatie op zich neemt en Cindy presenteren ook nog samen met mij. En niet te vergeten, Jan in de studio is de technische standby, de man waarop je kunt rekenen als een rots in de zee. Zal Jan hier ook maken dat alles wat bij de luisteraars raakt.
0: Oké, dus het wordt alvast een boeiende uitzending straks tussen 2 en 6, hè?
1: Ja, zo is dat. Ja.
0: Goed, bedankt Lieven. En jij gaat terug naar het terrein daar.
1: Ja.
0: En wij gaan verder hier met onze top 3 in de Mediamix Top 20. Met op nummer 3, Zot Verliefd van Bart Kuil.
2: Nummer 3.

0: Zotverliefd van Bart Kuil, de nummer 3. Hij stijgt daarmee 2 plaatsen van 5 naar nummer 3. En dat allemaal in zijn 6e week top 20.
1: Ik luister regionaal.
0: En Bart Kuil, die kan je ook aan het werk zien op 23 juli om 22:30 s'avonds. En dit op de Korenmarkt in Gent ter gelegenheid van de Gentse feesten.

0: We zijn toe aan de nummer 2, ja. Straks hebben we trouwens een nieuwe nummer 1. En onze nummer 2 was de nummer 1 van vorige week. Namelijk Arend Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Goud. En dat allemaal in hun 7e week top 20. En Arend Blommaert die is ook te gast in Antwerpen volgende zaterdag of komende zaterdag. Niels de Stadsbader, Camille en Arend Blommaert komen naar de Grote Markt van Vlaanderen Feest. Stad Antwerpen en VRT organiseren ook dit jaar Vlaanderen Feest. Het feest van de Vlaamse gemeenschap op zaterdag 11 juli. Op de Grote Markt vinden optredens van Vlaamse artiesten plaats. Zij worden begeleid door de liveband onder leiding van Hans Franken. Iedereen is welkom op de Grote Markt vanaf 19 uur. De thuisblijvers kunnen van de show genieten op VRT 1 en VRT Max. En dit vanaf 20 over 8, dus voor komende zaterdag Vlaanderenfeest. En dat allemaal dus in Antwerpen.
1: Nummer 2.

Dat was Tranen van Goud. De nummer 2. Vorige week stonden ze nog op de eerste plaats, maar helaas 1 plaats gezakt naar de tweede plaats. Dat maakt dat we zometeen een nieuwe nummer 1 hebben.

0: Maar eerst een overzicht van 20 tot en met nummer 2. Op 20 hadden we een nieuw Swoop met Feeling Hot Hot Hot. Van 20 naar 19 gestegen Reinaerts en Krabbe met Kom Op. Van 17 naar 18 gezakt Wim Leys met Viens Danser. Van 18 naar 17 gestegen Lauraline met Gesloten Ogen. Van 19 naar 16 gestegen Sabine Tiels met Tegenpolen. Van 11 naar 15 gezakt Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Van 12 naar 14 twee plaatsen gezakt voor Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Van 10 naar 13 ook gezakt Willy Sommers met De Eerste Keer. Van 16 naar 12 gestegen De Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 14 naar 11 ook gestegen deze week Wim Soetaar met Herinnering. Van 9 naar 10 gezakt Sam Horis met Rak. Van 7 naar 9 twee plaatsen verlies voor K3 met De Zomer van Oya Lele. Deze week op 8 blijven staan Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Van 6 naar 7 één plaatje gezakt voor Dana Winner, De Stilte van de Stad. En de sterkste stijger deze week van 15 naar 6, 9 plaatsen winst deze week voor Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Van 4 naar 5 gezakt Camille met Nu dat je weg bent. En dan terug binnen op de 4e plaats Gary Geiger met Beter dan Goed. En dan op 3 hadden we Bart Keil met Zot Verliefd. En daarnet gehoord van 1 naar 2 Aaron Blommaert en Zoé Livé met Tranen van Hout. Dat betekent dus onze nieuwe nummer 1 deze week. En dat is Meteor in zijn 4e week met Nooduitgang.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Ik luister regionaal. Op elk moment.

Dat was de nieuwe single voor Aurélie. En wie is nu die Aurélie? Wel, dat is het, het liefje van Philippe Daze. Ja. En ze is ook danseres bij Swoop natuurlijk. En ze geeft een nieuwe single, dus Vuurtoren, die ik aan jullie voorstelde hier op deze zondagmiddag. De Mediamix zit erop, de top 20, de nieuwste lijst hebben we terug gehad voor deze week. En zometeen hebben we na 2 uur zometeen dus ook het regionale nieuws en het weerbericht. En daarna

schakelen we over naar het terrein van Barbuur hier in Wingene voor de live-uitzendingen vanuit Camille met Patrick en Cindy. En heel wat gasten die gaan langskomen daar. Je hoort het allemaal straks tussen 2 en 4. Bedankt alvast voor het luisteren naar deze aflevering. Maak er nog een mooie zondag van. En ik ben er heel graag terug volgende week zondag. Of nee, zaterdag ben ik er al terug. Jawel, voor Vraag maar aan, tezamen met Cindy. En zondag nieuwe afspraak voor de top 20. Graag tot volgende week.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bushalte ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SJI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws. Radio Oost-West,
2: meer bericht. Afwisselend bewolkt, opklaringen en wolken, kans op een bui in het noordoosten, 25 graden. Morgen meer zon, warmer 29 graden. Dinsdag weer wat meer wolken en temperaturen rond 25 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag warmer bij 30 graden.
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: bijzonder goede zondagmiddag, moet ik zeggen. Ja, inderdaad, hier bij Radio Oost-West. Waar we klaarstaan voor onze eerste live-uitzending van de zomer. En dat doet niet alleen natuurlijk vandaag, want we hebben heel wat mensen die weer meewerken aan deze uitzending, deze live-uitzending. Om te beginnen, de man die alles technisch in de orde maakt daar in de studio's, Jan natuurlijk, die gaan we nu deze keer niet vergeten. Maar ook de mensen natuurlijk die hier aanwezig zijn in Parbu, want Parbu is uiteraard onze uitvalsbasis voor...
1: Honderd.
2: Ja, Geert? Ja, ik denk dat deze gaat werken. Ga ik hem even doorgeven, Patrick?
0: Ik ben ook terug online.
2: Ah, oké, oké, oké.
0: Kijk eens aan. Dus ik was bezig met de mensen al een klein beetje verraden natuurlijk. Hè. Cindy, jij bent er ook bij vandaag.
2: Ja, hallo.
0: En uiteraard is Geert de man die hier alles technisch in orde zal houden in onze live studio. Onze Camille die vandaag op vakantie is. En eigenlijk, Cindy, het eerste gevoel dat ik kreeg toen ik hier binnenkwam in de Barbuur van dit jaar. Want vorig jaar waren wij hier ook al te gast.
2: Inderdaad, ja.
0: Dit is gewoon vakantie in eigen gemeente.
2: Ja, en zeker als we zo kijken, het zicht dat ik nu heb, zo met bloemen en het strand. En ja, het is fantastisch.
0: Mooie
2: ja, het was
0: mooie
2: vorig jaar al de moeite, maar ja, dus zeker terugkomen, zou ik zeggen, voor de mensen die gisteren niet geweest zijn.
0: En proficiat aan de mensen die het allemaal op poten hebben gezet. We gaan in de loop van de uitzending die mensen ook nog eens aan het woord laten natuurlijk. Want zij vieren hun openingsweekend van Barbuur. Je weet het, de mooiste, ik zeg het altijd, de mooiste en de gezelligste zomerbar van het hele land. Valasse.
2: Ja.
0: Ook Lieven is erbij vandaag.
2: Ja.
0: En Lieven die heeft een en ander voorbereid. Die gaat met prijzen gooien vandaag. Ja, ja, inderdaad. Onze man is, dat is onze weldoener van Radio Oost-West. Dus de mensen die hier straks langskomen, kunnen in de prijzen vallen. We hebben heel mooie prijzen.
2: Ja, ik wil juist... Mag ik het al zeggen?
0: Tuurlijk mag je het zeggen.
2: Ja, we hebben namelijk 2 tickets voor Fantasialand.
0: Ja, dat is een vakantie.
2: Dus ik zou zeggen, Lieven, ja... Een beetje reclame maken straks als je de baan op gaat, want ik dacht ook dat je de baan op gaat, hè, vandaag.
0: De bar in gaat.
2: Nee, niet de bar, de baan, ja.
0: De bar, de baan, ja. Maakt niet uit. Lieven, ja, voilà. Ja,
3: misschien ga ik inderdaad, hallo, ja. Misschien ga ik inderdaad tot eventjes bij de overige buren hier en om te vragen welke plaatjes we mogen draaien. Dat heb ik ook in het programma nog gestoken. Dat we kunnen hier bij Amphora dus eventjes langs gaan om te kijken wie er allemaal voor een andere persoon een plaatje wil vragen.
0: Oké. En we verwachten natuurlijk ook praatgasten vandaag, want dat is ook een beetje ons stokpaardje als we op live-uitzending gaan, dat we ook altijd mensen uitnodigen. De eerste man die staat al bij ons, die staat al keurig, die was hier al keurig op tijd, alhoewel hij van het mooie verre Kortrijk komt.
2: Oh.
0: Ja, ja, ja. Dag Jan, goeiemiddag trouwens.
4: Goeienamiddag.
0: Zeg Jan, ik zei het mooie verre Kortrijk, dan lieg ik eigenlijk niet, hè? Maar als je nu heel eerlijk bent, je bent hier binnengekomen in de zomerbar hier in Wingene. Eerste gevoel, je mag niet liegen.
4: Ik lieg nooit. Eerst en vooral bedankt dat ik hier mag te gast zijn in een prachtige omgeving. En een mooie zomerbar in feite, gezellig.
0: Is zomer jouw ding, Jan? Maar, kan je genieten van de zomer?
4: Ja, meer van de zomer dan van de winter in feite.
0: Ja.
4: Maar de temperaturen als ze weer naar voren brengen...
0: Zijn niet zo goed, hè?
4: Zeker niet voor volgend weekend.
0: Nee. En je moet dan weten dat wij volgend weekend hier ook in een eigen Wingene terug een live-uitzending maken. Niet hier, maar een beetje verder hier aan het sportpark. Dus ja, om maar te zeggen, je denkt soms, radio maken is een gezelligheid. Dat is het ook. Maar als het zo warm is, dan dat is natuurlijk ook een verhaal apart. Zeg Jan, ik heb jou niet gevraagd om hier te komen praten over de zomer natuurlijk. Alhoewel, jij bent zeg maar aan heel wat verenigingen en werkgroepen verbonden. Ik zal beginnen bij het begin. Jij bent penningmeester van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad in Kortrijk.
4: Ja, dat klopt.
0: Wat doet de Cultuurraad in Kortrijk?
4: Wij zijn een overkoepelende organisatie voor de erkende socio- en culturele vereniging van de stad Kortrijk. Dat is dus ook bedeeld in de deelgemeenten, waar daar verschillende werkgroepen zijn. En ik ben zelf ook voorzitter van de werkgroep Kortrijk-Kernstad.
0: Mm-hmm. Ik heb het al aan verschillende mensen gevraagd die zo in dezelfde functie zitten als jou. Cultuur, het mag niet verloren gaan. Onze jeugd moet weten wat er in het verleden is gebeurd, denk ik.
4: Uiteraard, hopen dat de jeugd zich verder engageert, niet alleen op sportgebied, maar ook in het culturele leven. Want we zien dus ook dan de vele verenigingen en de besturen van die verenigingen, ja, mensen zijn die al pensioengerechtigd zijn en ouder zijn. En dat is een beetje de kloof dat we missen in feite tussen, laat ons zeggen, de 30-jarigen en de mensen die in pensioen gaan.
0: Mm-hmm. 1302 was een belangrijk jaar, ook in Kortrijk. Zeker voor Kortrijk.
4: Uiteraard, Kortrijk, Huilensporenstad. 11 juli, de viering van de Huilensporen, slag, die in 1302 plaatsgevonden heeft. Dat is echt een historische gebeurtenis en dat gaan we dus nu, komend weekend, op 10, 11 en 12 juli herbeleven in feite in levende lijven.
0: Mm-hmm. Wat mogen we verwachten? Want we worden eigenlijk weer meegenomen naar, ja, zeg maar, de middeleeuwen.
4: Ja, dat klopt. We hebben dus een 350-tal mensen die reenactors zijn. Wat zijn reenactors? Dat zijn mensen die als hobby leven zoals in de middeleeuwen. En dat gaat vanaf de Viking tot, ja, de late Romeinse tijd in feite. Dus wij gaan met die mensen 7 tentenkampen bouwen, waarop ze dus gaan leven, eten, slapen. Gaan demonstraties doen dat ze leefden in die tijd. Ze gaan gevechtstechnieken tonen aan de mensen. Er zijn uiteraard ook ridders te paard. Want ja, middeleeuwen zonder ruiters en ridders,
0: dat gaat niet.
4: Dat klopt niet. Dus er wordt een heus steektoernooi gedaan. En als klop op de vuurpijl gaan we dus nog eens de Huilensporenslag reconstrueren. Mm-hmm. Er zijn dus ook een internationale handelsmarkt vanuit de middeleeuwen, met proevertjes en wat weet ik allemaal. Er is een middeleeuws concert voorzien in de Gravenkapel. We hebben dus ook de primeur voor de boekvoorstelling, het nieuwe boek, De Leeuw van Vlaanderen, Vlaanderen de Leeuw, deel 2, geschreven door Hillissen, die dat in de primeur komt voorstellen bij ons op de Kortrijk terug naar de middeleeuwen. Ook speciaal dit weekend is een internationaal buggertoernooi. Wat is dat in feite? Je kunt dat een beetje vergelijken met de ridders die in rust waren. Mm-hmm. Een voetbaltrainer en zijn voetballers, ze moeten trainen.
0: Ja.
4: Daar waar dat precies hetzelfde was in de middeleeuwen. Dus die mensen zijn in vol harnas, ongeveer 50 kilo weegt dat.
0: Mm-hmm.
4: Dus kun je gaan denken met temperaturen dat ze uitgeven.
0: Ja. Ja.
4: En er zijn dus een internationaal toernooi, er komen dus een 7-8-tal groepen van over Schotland, Ierland, Engeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk en België, die elkaar gaan bekampen dus in een toernooi.
0: Mm-hmm.
4: Moet je eerlijk zeggen, het is full contactsport, dus die kloppen er niet naast.
0: Dus okay.
2: Dat is eigenlijk iets waar dat niet zomaar iedereen kan aan meedoen dan, veronderstel ik.
4: Nee. Ja. Dus er zijn wel activiteiten waar dan de bezoekers kunnen aan meedoen. Bijvoorbeeld, ja, de gehetste wandeling door het historisch centrum. In de tentenkampen zijn er ook diverse demonstraties, waar dat ze dus kunnen dingen aanleren en zelf meemaken. Er is een kiddie battle voor de kinderen, die gaan vechten tegen de ridders. Kindjes gaan wel winnen, geen probleem.
0: Okay, ja.
4: En zo voort zijn enorm veel dingen te beleven, waar dan de mensen actief kunnen aan meedelen ook, en zeker zonder gevaar.
2: Ja.
0: Als ik dat allemaal zo hoor, ja, daar komt toch heel wat voorbereiding aan te pas.
4: Mijn verleden jaar dus daarmee gestart voor de eerste keer. Dus na de activiteit een evaluatie gedaan. En zei, ja kijk, op vraag van het stadsbestuur willen jullie dat terug herdoen volgend jaar. En men zei met het bestuur, oké, goed, we gaan dat doen. Nog groter, nog spectaculairder dan verleden jaar. Dus het is er wel zeker een jaar voorbereiding aan.
0: We zitten in de laatste week voor het weekend van volgend weekend. Ik kan me voorstellen. Hoe zit het met de zenuwen, Jan? Komen die stilletjes aan tot leven?
4: Een gezonde spanning.
0: Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, het is ook niet onbelangrijk om te zeggen natuurlijk dat het in het weekend valt van onze eigen Vlaamse feestdag.
4: Ja, inderdaad. We hebben speciaal dus die datum voor gekozen. Omdat we dus ook met het museum 1302 in de Onze Lieve Vrouwenkerk zitten. En hoe is dat allemaal ontstaan, die vrienden van 1302, in feite uit de vrijwilligers die dat dagelijks museum openhouden van 10 tot 5 uur en gratis te bezoeken is trouwens. We mogen zeggen dat is een unicum is in België. Een museum, een prachtig museum, volledig immersief en interactief, die opengehouden wordt exclusief door vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
4: Maar het probleem was dat we zeiden, ja kijk, voilà, de mensen die er de maandag staan bijvoorbeeld, wie zijn dat die er de vrijdag staan? En zo is op het idee gekomen, we gaan daarvan een vereniging maken. Zodanig dat we dus beter in contact zijn en ja, hoe beter in contact zit, hoe beter dat de werking is. Mm-hmm. Uiteraard zaten de partners dan thuis. En we zeiden, ja tja, we gaan de partners erbij vragen, dat er iets van activiteit is. Is het altijd gezellig dat we allemaal samen zijn. De vereniging groeide uit en ik kwam daar met sympathisanten bij. En we zeiden, ja, waarom niet? En zo, ja, is de vriend van 1302 uitgegroeid. Naar een erkende culturele vereniging ook van de stad. We maken deel uit van het erfgoedplatform ook van Kortrijk. En een beetje voor die erkenning te krijgen, is iedere vereniging verplicht van ongeveer eenmaal per jaar een openbare tentoonstelling te doen of iets in te richten waar dat alle publiek kan naartoe komen. Zo zijn wij op de gedachte gekomen van kijk, voilà, we gaan in, het, ja, in de branche dat we zitten, we gaan ja, terug naar de middeleeuwen.
0: Oké, okay, mooi initiatief. Hoeveel, op hoeveel mensen kun je rekenen?
4: Voor de inrichting?
0: Ja.
4: Dat zijn 350 actieve deelnemers, reenactors. Van die 350 zijn er ja, een twintigtal vrijwilligers van onze vereniging die echt het heft in handen nemen. Duiveltjes doet al. En moet eerlijk zeggen, het is enorm, enorm veel werk aan.
0: En dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Mag ik vragen, hoe kom je eigenlijk in contact met die mensen? Want je spreekt daar juist mensen die komen van Ierland. Hoe vind je die? Want als je dat aan mij gaat vragen, ik ga zeggen van, ja, ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen zoeken.
4: Het is gewoon contacten dat je hebt en ja, contacten onderhouden. Ja, vooral via sociale netwerken. Ja. En dat is onze evenementmanager ook kunnen op de kop tijden. En dat is een mens die niet anders doet of dergelijke evenementen inrichten. En zo via die persoon zijn we beter en rapper in contact gekomen met al die reenact-groeperingen.
2: Ja, de juiste man op de juiste plaats.
4: Voilà, altijd.
0: Ja. Volgend weekend dus, 11 en 12 juli, heb ik het goed voor, hè?
4: Ja,
0: wat is de juiste locatie? Is dat in het centrum van Kortrijk?
4: Ja. In het hartje van Kortrijk, het historisch hart, rond de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Bijenhofpark. In feite, het Bijenhofpark is het begin van de Groeningenkouder, waar dat dus werkelijk de Groeningen- en de Huidensporenslag heeft doorgegaan. Mm-hmm.
0: Waarom, beste Jan, moeten mensen zeker eens komen kijken, volgens jou?
4: Omdat het uniek is, nooit gezien hier in de streek. Het is gratis bovendien. Mm-hmm. En een belevenis apart in feite. Als ze iets wil meemaken van de geschiedenis en iets leerzaam erbij maken, zij best dat je afkomt. En je kunt dus ook nog, ja, je krijgt de gelegenheid voor veel dingen te doen dat je anders moet voor betalen. Bijvoorbeeld ja, met een officiële gids, oftewel met de koets, de huifkar door het centrum. Dat is allemaal te beleven volgend weekend bij ons.
0: Oké, okay. Ik denk dat we ingelicht zijn en dat we de mensen een beetje warm kunnen maken om zeker eens langs te komen. Mm-hmm. Ik zou zeggen, goede raad, doe dat dus. En als ze dan afkomen, ja, kunnen ze nog halt houden bij ons op het Foodtruck Festival volgende week. Hè. Dat kan ja, allemaal dus. Goed, beste Jan, mag ik jou heel hartelijk danken om eventjes langs te komen bij ons?
4: Heel graag gedaan.
0: En ik zou zeggen, heel veel succes. Ja, aan het weer zal het niet liggen natuurlijk, want dat ziet er heel goed uit. Alhoewel, misschien te goed, wie weet.
4: Zeker vanuit al die kostuums aan. Het is ongelooflijk warm daarin. Het zal weer puffen en zweten worden. Ja. Maar men het ervoor over.
0: Voilà, ze. Dat zijn mensen die zoals wij hebben. We geven niet af. We geven erdoor doen tenminste. Beste Jan, een veilige terugreis terug naar Kortrijk.
4: Hartelijk dank voor de uitnodiging. Veel succes nog met de radio.
0: Dank u wel.
4: En moest je volgend weekend in Kortrijk zijn, altijd welkom.
0: We noteren dat, dankjewel. Goed, ik denk, beste Cindy, dat wij een beetje muziek kunnen verdragen nu. Hè? Een beetje adem bijtanken.
2: Ja, ik denk het wel, want het is wel de moeite geweest.
0: Ja, het is de moeite geweest.
2: Het is een fantastische verteller die we hier bij ons hadden.
0: Naar de middeleeuwen en terug. Ja. Dat reisje hebben we al gemaakt bij het begin van deze live-uitzending. Ja. Zo zie je maar.
2: Daar zijn we al geweest.
0: Geert, het is aan jou voor muziek.
5: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. Jan Vrijdelen de koning, met elk een goede dag. En het weide van Dampierre, van achter

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Ja, het klinkt ook al een beetje zomers natuurlijk. Hè. Deze déchanté van Kate Ryan. Of nee, het was niet. Ja, inderdaad, Guylaine Farmer. Ik weet dat
1: de originele.
0: De originele, ja, oké. Dankjewel, Cindy. Zeg, Cindy, een vraagje voor jou. We zitten bij het begin van de zomervakantie. Hè.
1: Ja.
0: Wat is jouw ideale vakantiebestemming? Enfin, ik zal het anders vragen. Wat is jouw ideale vakantie? Zo.
1: Wel, dat mag eigenlijk zo'n beetje weer zijn zoals nu. Niet te warm, niet te koud. Goed voor een t-shirt. Dat hoeft ook niet super ver te zijn daarom.
0: Nee.
1: En eigenlijk ook iets wat dat rust geeft. Je hebt zo mensen die zeggen, oh, vakantie, festivals, dergelijke. Ja, nee, voor mij mag het een beetje rustiger en kalmer zijn eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Een rustige vakantie om de batterijen volledig te kunnen opladen.
1: Ik hoop daar echt dan wel op, ja.
0: Ja, maar dat lukt
1: niet altijd, maar... ja, nee. Want het is eigenlijk een beetje een combinatie tussen rust en dan toch wel, ja, zeker als we ergens zouden naartoe gaan, toch wel dingen kunnen gaan bekijken, dingen kunnen doen, maar ook niet... Ja, ook niet doen als zijnde het sportieve doen.
0: Okay. Ja. Maar ook geen strandvakantie.
1: Maar dat verbaast waarschijnlijk ook wel niet.
0: Nee, we zijn allemaal heel sportief.
1: Nee, zeker geen strandvakantie. Ja, ik kan niet zo goed tegen de zon. Dat lukt niet echt. Dat matcht niet echt met mij. Maar gewoon zo. Daarom dat ik zeg zoals nu en een beetje wind en gaan wandelen en dergelijke. Ja, daar sta ik zeker voor open.
0: Oké. Zeg, voor de mensen die het gemist zouden hebben bij het begin van onze uitzending. We zitten dus hier live in Barbuur. Je hebt al een klein beetje een beschrijving gegeven, Cindy, van wat wij hier kunnen zien natuurlijk. De mensen kunnen dat via de radio niet zien.
1: Nee.
0: Enige oplossing natuurlijk is dat ze zelf komen kijken.
1: Ja, voilà. Natuurlijk.
0: En ook, dat heb ik ook, dat zie ik ook als ik vanuit mijn ooghoeken kijk, is er ook een geus piratenschip aanwezig voor de kleinste.
1: Ik ben niet zeker, maar ik dacht dat af en toe ook wel een keer veranderde, dat piratenschip.
0: Ah, dat zou kunnen, ik weet het niet.
1: Ik denk niet dat het een ganse vakantie het piratenschip gaat zijn.
0: Enfin, het is een springkasteel.
1: Sowieso.
0: Ja, en ik had begrepen blijkbaar dat er bepaalde mensen waren die ons per se op dat springkasteel hadden willen zien, maar dat zal dus deze keer ook niet lukken, denk ik.
1: Ja, nee, het is een springkasteel voor de kinderen.
0: Voilà, voor de kindjes. Ja. Goed, we gaan dus straks ook wedstrijd spelen. Ik weet trouwens niet waar onze Lieven ergens uitgaan. Die is weg. Die is verdwenen. Ja, maar op zoek naar Lieven, dat gaan we dan straks.
1: Die is misschien al op zoek naar een verzoekje of zo. Misschien is die al een keer gaan polsen bij de buren.
0: Dat zou ook kunnen, inderdaad. En ondertussen, als wij zoeken naar Lieven, terwijl wij zoeken naar Lieven natuurlijk, ik geef ook mee trouwens dat straks ook Corina langskomt. We kennen allemaal Corina ondertussen. Ja. Dus zij komt ook een beetje mee de zomer vieren, zeg maar, hier van Radio Oost-West. Dus dat is voor straks. Maar laat ons eerst nog maar wat genieten van muziek. Wat denk je, Cindy?
1: Ja, ik ben benieuwd wat dat Geert heeft klaarstaan, want ik zie het niet van hier, van waar ik sta.
0: Nee, maar we gaan gewoon erop vertrouwen dat hij iets leuks heeft klaarstaan.
1: Daar twijfel ik niet aan. Nee. Ah, nee.
0: Nee?
1: Nee?
0: Maar we moeten zelf zingen. Ah, nee.
1: Ah.

0: En we hoorden Indiep met Last Night, DJ Save My Life. En ik ben DJ, natuurlijk.
1: jij bent DJ vandaag.
2: En ja. Wiens leven heb je dan gered,
0: Geert? Ja. Ja. Wie weet. Ja. Wie weet.
2: Die verhalen.
1: Geen details. Nee. Ondertussen waren wij hier de menukaart aan het bekijken. Maar dat is zo straks. We gaan dus bekijken straks voor de luisteraars een beetje te laten verwateren wat hier allemaal verkrijgbaar is. Maar eerst, Geert. Ik heb daarnet ook al de vraag gesteld aan Cindy. Jouw perfecte vakantie, wat is dat?
0: Dat is naar het zuiden van mijn Nof.
1: Ah, naar het zuiden van Hunhof dan nog?
0: Dat noemt Grascan.
1: Grascan, ja, oké. Okay. Voilà. En kun je dat te voeten of moet je dat met de fiets doen?
0: Je kunt kiezen.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, met de fiets en te voet.
3: Ja, ik weet Grascan liggen.
1: Ah, je weet dat liggen?
3: Ja, naast Nivers.
0: Ah, ja, dat was ook nog nooit geweest.
1: Een mooie streek blijkbaar.
2: We gaan dat ook een keer moeten doen.
1: We gaan dat een keer moeten doen, ja, inderdaad. Ja. Enfin, zo zie je maar. Hè. Onze medewerkers die zijn zeer attractief als het op vakantie aankomt, tenminste. Ze gaan naar het zuiden van hun of die moeder komt uit. Goed, zeg, onze lieve is ondertussen op pad gegaan. We hebben hem teruggevonden, godzijdank. Hij is teruggekomen. En hij heeft inderdaad al wat plaatjes, verzoekplaatjes kunnen verzamelen. Mensen die uit het rusthuis hier aan Fora. Trouwens, volgende keer als we hier staan op 2 augustus, mm-hmm. dan hebben de mensen van Amphora ons beloofd dat ze dat een gans programma gaan, dat ze dat gaan helemaal gaan uitwerken en dergelijke
2: meer. Okay.
1: Dat ook de bewoners naar hier gaan komen en dergelijke meer. Dus ze gaan dat allemaal regelen, dat allemaal netjes wordt gedaan. Maar kijk, onze lieve heeft al ingebroken in, hij is binnen geweest in
2: Amphora. Eerste stap gezet.
1: Hij heeft al de eerste stap gezet. En hij heeft dus al wat plaatjes kunnen verzamelen, of verzoekplaatjes kunnen verzamelen. Ik weet niet, lieve, gaan we er al eentje van draaien nu? Of gaan we nog wachten? Gaan we nog eentje? We gaan een klein beetje wachten. Zeg, Cindy, we hebben hier die heuse menukaart van Barbuur erbij genomen.
2: Ja, voor en achter zitten.
1: Ja, hè. Ja. Je kunt hier iets drinken. Tof, hè?
2: Meer dan één iets.
1: En je kan hier ook iets eten. Nog toffer.
2: Mm-hmm. Ook meer dan één iets.
1: Ja, inderdaad. Yeah. En we zien hier van alles een beetje opstaan. Uh-huh. En wat ons het eerste opviel tenminste, is dat er hier ook een heuse kindercocktail wordt geserveerd.
2: Ja, en ik zie staan mango en gummibeertjes.
1: Gummibeertjes, zeer lekker, hè?
2: Dat is zoiets, je start daaraan en je kan dat niet meer stoppen. Nee, dat is niet goed voor de lijn. Maar ja, voor de kindjes valt dat nog wel mee.
1: Voor de kindjes valt dat mee.
2: Ja, dat is voor ons.
1: Voor de volwassenen valt dat ook wel een beetje mee of zo, soms. Nee, maar er wordt inderdaad ook echt wel aandacht besteed aan kinderen. En dat is ook maar tof natuurlijk, voor het hele gezin is. En verder zien we hier verschillende apéro en cocktails die mogelijk zijn. Mm-hmm. We zien hier ook een Kasteel Tropical Twist staan. Daar heb ik nog nooit van gehoord trouwens. Maar kijk, ja, misschien moeten we dat allemaal eens proberen. Enfin, allemaal proberen gaan we niet doen, want anders komt dat niet goed. Anders gaan we zelf zeker zingen.
2: Lieve wordt al een beetje zot bij de gedachte dat we dat gaan doen.
1: Ja. Maar we gaan straks de mensen van de Barbuur er zelf eens bij halen, tenminste. Die gaan dat beter kunnen vertellen wat ze hier allemaal op die kaart staan hebben.
2: We hebben hier sowieso al één iets van eten gevonden waar we toch wel een beetje mee uitleggen.
1: Ja. De loaded fries. Zijn dat opgeladen frieten? Ik weet het niet, maar we gaan dat straks allemaal te weten komen, denk ik.
2: Ik hoop niet dat ze die in stopcontacten stoken. Alhoewel, je hebt het wel nodig natuurlijk om ze te frituren, die stopcontacten.
1: Voilà. Misschien heeft dat er allemaal mee te maken. Maar we gaan nog geen uitspraken doen.
2: Nee, we gaan het straks vragen.
1: We gaan dat straks vragen. Na het volgende plaatje, Heert, is aan jou.

0: Loco zijn we nog niet, godzijdank. Maar misschien kan dat nog komen tegen het einde van de uitzending. Ondertussen, Cindy, hebben wij hier de eer en het genoegen gekregen om die Kasteel Tropical Twist te mogen proeven.
1: Ja, ik weet niet of dat het mag gezegd zijn wat dat er allemaal in zit. We gaan dat straks ook een keer vragen.
0: Die mannen vragen, hè? Die mannen
1: maken dat klaar. Of dat mag weten zijn of niet. Maar in ieder geval, ik heb ervan geproefd. Het is heel lekker, maar aangezien dat ik niet echt getraind ben om alcohol te drinken.
0: Moet je daar getraind voor zijn tegenwoordig? Ja.
1: Maar laat ons zeggen, ze hebben mij gezegd dat het wel redelijk wat percentage is.
0: Ja, ja. Dus, 9,5 precies, dacht ik, of zoiets gehoord hebben.
1: Dus ik ga dat niet in één keer...
0: Ik heb u gezegd... Ja,
1: wat zegt de jeugd nu? Salamanderen binnentrekken?
0: Salamanderen, nee, ja.
1: Binnentrekken? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan er gezellig van genieten.
0: Ik heb het u gezegd, je mocht zingen, maar niet te luid.
1: Nee, maar ik ga dat niet doen. Dat niet doen. En zeker niet als Geert zo begint met die plaatjes zoals daar juist, waar je niet weet wat je moet zingen. Dus,
0: dat gaan we niet doen. Lieven zit ondertussen klaar aan de groene microfoon. En Lieven, jij bent daar net al op bezoek geweest bij Amphora. Vertel eens.
2: Wel, de cafetaria daar is geopend tussen 2 en 5. En ik heb al enkele bewoners die een verzoekplaatje willen doen. En bij de tafel van de familie Moejaert kwamen we uit bij misschien een plaatje van Valentino Rossi, André Rieu. Maar eigenlijk was de familie heel erg fan van Erik en Sanne, Veel te mooi.
0: Ah.
2: Dat vonden ze echt, dat raakte hen echt, dat plaatje, Erik en Sanne. En dat mogen we dus opdragen vanwege de familie Moejaert. En dat is voor de familie die in Ieper is. En dat is de familie Moejaert-Colette in Ieper, in de Sint-Jacobstraat.
0: Oké.
2: Voilà.
1: Ah, kijk, bij deze.
0: Nationale radio maken wij hier, zie. Straks ook is net toegekomen onze collega Geert van de Zanden. Die hoorde je net voor 2 uur nog op de radio, maar we gaan hem straks onderwerpen aan een kruisverhoor.
1: Oei.
0: Een kleintje. maar eerst dus Erik en Sanne, hè? Veel te mooi.
3: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt. Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, de liefde, de liefde lief.
0: En de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
3: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Veel te mooi, ja. Het was, daarmee is eigenlijk alles een beetje begonnen met Erik en Sanne, dacht ik. Oké, goed. Ons Cindy, dames en heren, dat kan je niet zien thuis op de radio, godzijdank. Maar die zit momenteel met haar mondje vol hapjes. Goed. Dus neem ik het maar eens gewoon gezellig over. Ondertussen zien we ook dat Corina is toegekomen. Corina die dus straks ook op de aan de microfoon komt hier van onze mobiele studio radio. Onze mobiele studio Camille van Radio Oost-West. Zo wou ik het helemaal uitleggen. Ja, ik begin ook al een beetje... Dat zal die warmte zijn, hè?
1: Nee, die cocktail.
0: Oké. Goed, straks gaan we eens een praatje maken met de mensen van Barbu. Dat had ik u beloofd. Maar het is ook belangrijk om mee te geven. Dus de mensen van Amphora kunnen plaatjes aanvragen natuurlijk. Maar ook de mensen die hier te plaatsen zijn... Ook zij kunnen plaatjes aanvragen. Dus als je een verzoekje hebt, of je hebt een plaatje waarvan je heel leuke zomerse herinneringen hebt bijvoorbeeld, ja, dat kan je hier allemaal aan onze Camille komen aanvragen. We gaan dat met heel veel plezier draaien. Enfin, onze collega Geert dat met heel veel plezier draaien tenminste. Er is een plaatje aangevraagd. Het nummer van...
1: Even serieus.
0: En met Baila. Baila zeker was het, hè? Dat noemt het... Ah, oké. Okay. Dat dus...
2: Ik denk dat ik zo... Ja, voilà, daar zijn we.
0: Daar zijn we, voilà.
2: Het heeft lang geduurd.

0: Zo de indruk.
1: En wat is er aangenamer volgens jullie dan?
0: Ah, wel, de sfeer alleen al. Dus als je hier binnen wandelt, is de sfeer optimaler dan vorig jaar, als ik het zo mag uitdrukken. En daar is niks verkeerd mee bedoeld natuurlijk. Ik weet ook wel, vorig jaar, mensen leert altijd bij, maar het is mooier. Het is gezelliger, het geeft meer vakantiegevoel, punt.
1: Ja, ik denk dat we gewoon de werkpuntjes dat we vorig jaar zelf hebben aangehaald, dat we die... Die hebben aangepakt en tot het resultaat leidt eigenlijk. Mm-hmm.
0: Het resulteert ook in een uitgebreidere kaart. Dat is wat meer aanbod aan hapjes en drankjes. Dien Kasteel, Tropical Twist, we hebben hem hier gekregen. We gaan nu nog eens, daar eens eventjes bij blijven. Ons Cindy vindt dat lekker, ik vind dat ook lekker, moet ik eerlijk toegeven. Vertel eens, wat zit daar allemaal in die Kasteel Tropical Twist?
2: De Tropical Twist is op basis van de Kasteel Tropical, die we al hadden vorig jaar. En dat is met hinten van passievrucht, mango en ananas. En dit jaar hebben ze een cocktail van gemaakt met amaretto.
0: Mm-hmm. Wat ik ook heel leuk vind, of wat wij ook al hebben opgemerkt tenminste, is dat jullie ook aan de kindjes hebben gedacht dat er ook een heuse kindercocktail op de kaart staat.
3: Jawel, ik zelf ben de kinderbegeleidster, dus vandaar. Ik vind het heel belangrijk om ook aan de kindjes te denken. Ik heb zelf ook twee kindjes, dus die vinden dat super tof. Alleen nog maar de hummybeertjes vinden ze al geweldig.
0: Zeg, ja. Maar wij zijn geen kindjes.
4: Daar had...
0: En wij vinden die hummybeertjes eigenlijk ook wel heel tof.
4: Daar hadden we het daar juist ook over, dat die hummybeertjes, dat toch wel iets is, dat voor, zowel voor jong en oud. En ik ga nu zelf ook een keer niet alleen in eigen boezem kijken, maar ook bij mij op het werk. Is dat zo? De gummibeertjes die staan daar ook bij ons in de kast. En ja, dat gaat wel heel vlot. Dat is niet zo goed voor de lijn natuurlijk, maar ja, kijk.
3: Ik ga stiekem toegeven dat de doos met de gummibeertjes af en toe een keer in het mond-to-mond ook verdwijnt.
0: Allee,
4: oké.
0: Hoe komt dat nu? Zeg, we hadden ook een vraagje. Op de hapjeslijst zien we daar staan loaded fries. Zijn dat opgeladen frieten of hoe moet je dat zien eigenlijk?
2: Nee, wij zijn dit jaar gesponsord door de Schouten Potatoes uit Zwevenzee. Zij hebben ervoor gezorgd dat hier die mooie aardappelbakken rondom ons staan. En ze hebben natuurlijk heerlijke patatjes waar ze frietjes van maken, die dat wij hier bakken. En wij hebben er loaded fries van gemaakt. Dat wil zeggen dat we daar een toevoeging aan doen. Dit jaar hebben wij gekozen voor pulled pork erop te doen. Dat is zo varkensvlees, heel traag gegaard. In draadjes getrokken, super zoet, super lekker. Afgewerkt met truffelmayonaise.
0: Dat klinkt allemaal lekker, hè?
4: Natuurlijk.
0: Ja, oké.
4: Dus, ja, oké, we hadden gezegd, luisteraars, we gaan jullie laten watertanden. Wel, ik denk dat ze hier goed bezig zijn, bij Barbuur daarmee.
0: Dan zien we ook bijvoorbeeld de Picon Vin Blanc Homemade. Wordt die, dat is een eigen recept?
2: Of ja, de dat is een eigen recept. Opa's recept.
0: Ah ja, oké.
2: Verschillende keren geproefd, totdat we de juiste hadden.
0: Ja, proeven is ook heel belangrijk. Kwaliteitscontrole is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Hè. Zeg, het is het openingsweekend voor jullie. De kop is er zo'n beetje af. Wat is het eerste gevoel? Na dit weekend kan ik nog niet zeggen natuurlijk, maar goed, ja, toch een beetje de kop eraf.
3: Ja, de zomer is gestart. Hè.
0: Ja.
3: Ja, we hebben de zomer naar Wingen een centrum gebracht. De mensen weten ons al te vinden. Dus iedereen welkom, nog steeds vandaag ook met de Radio Oost-West. Wij zijn goed gestart.
0: Mm-hmm. Ik zal afronden met de vraag te stellen van waarom moeten mensen zeker dit jaar eens naar de Barbuur komen?
3: Iedereen is hier welkom. Wij zitten hier in een mooie natuur, in het centrum van Wingen. Dit is de place to be. Je hoeft zeker niet op reis te gaan. Je hoeft niet naar de zee te gaan. Wij hebben de zee gewoon naar hier gebracht. Dus iedereen, welkom.
0: Ja, het strand is zelfs groter dan vorig jaar, heb ik de indruk. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja. Vorig jaar hadden we via onze sponsor Transbeton zo'n 45 ton zand gekregen. Van dit jaar ligt er 60 ton zand.
0: Voilà,
3: dus hopla, nog een beetje meer.
0: Daar kan je al een zandkasteeltje van maken natuurlijk.
3: Zeker en vast.
0: Oké, fantastisch. Er is ook gedacht aan de kinderen. Hè?
4: Jamai. Er is ook aan u gedacht. Voilà.
0: Er vraagt, is ook gedacht aan de kinderen, want we hebben ook een springkasteel die we daar zien staan. Dat is dit keer het piratenschip. Blijft dat het piratenschip? Want Cindy vertelde me dat dat soms verandert.
3: Nee, we hebben een samenwerking met Joymat van Zwevenzeelen. En zij zorgen ervoor dat er normaal wekelijks een ander springkasteel komt, zodat er een beetje meer variatie is.
0: Oké. En de mooie bloemen rondom de Barbuur.
3: Ja, dat hoort erbij. Dat is Barbuur, hé, natuurlijk. Ja. Dankzij Wim van Aveve kunnen wij dat hier ook verwezenlijken. Dat we zo'n mooie bloemetjes hebben. Dit jaar hebben we natuurlijk meer geluk gehad met het weer. En Wij waren blij dat er in juni...

0: een beetje werd geregend, waardoor dan de bloemetjes dit jaar prachtig uitgekomen zijn.
1: Het is echt een mooi kleurenpalet.
2: Ja. Kortom, alle redenen zijn er om zeker onze luisteraars en ver buiten Wingen ook die mensen allemaal aan te sporen om zeker eens langs te komen. Hè?
1: Absoluut, zeker de moeite.
2: Mag ik jullie heel veel succes wensen nog de komende dagen, weken.
3: Dank u wel.
2: En vooral ook goed weer en lekkere cocktails en al.
1: Ja? Ik ga nog één iets vragen aan
2: Vertel
1: hen,
2: me.
1: Als ik mag.
2: Ja?
1: Want ik weet, wij komen 2 augustus terug.
2: Klopt.
1: Maar ik denk dat jullie tussen nu en 2 augustus wel ergens iets nog gepland hebben van speciaal evenement of ergens iets...
4: Op 17 juli gaan we terug onze Nacht van de Bouw organiseren.
2: Ja.
4: Dat is een beetje de inzet van het bouwverlof, dat vorig jaar eigenlijk uitgemonden is tot wel een heel groot succes bij ons. En ik denk dat dit misschien wel nog groter zal zijn dan vorig jaar.
2: Ah, Oké.
3: En op 26 juli hebben we hier een heuse kindernamiddag.
2: Voilà,
1: ze. Iedereen weet waar met de kindjes naartoe die dan.
2: De kindernamiddag met heel veel gummibeertjes.
1: Ja.
2: Goed, dankjewel. En succes natuurlijk nog voor de rest van dit verhaal van Barbuur 2026. En wij gaan ons steentje bijdragen om zoveel mogelijk reclame te maken.
1: Absoluut.
2: En dat doen we ook met leuke muziek.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De man van 53 die gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie in Turnhout ligt nog altijd in een coma in het ziekenhuis. Het zou gaan om Karel Snoeksen, voormalig profvoetballer. Twee verdachten zijn gearresteerd. Eén verdachte blijft intussen aangehouden, de andere is vrij onder voorwaarden. Maar het blijft onduidelijk wat de agressie precies heeft veroorzaakt. Wie morgen in Brussel moet zijn, houdt best rekening met hinder op het openbaar vervoer, want door een vakbondsactie rijden de metrostrams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd ook de routeplanner voor je vertrekt. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. De bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen de prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken. Kans op een bui in het noordoosten. Maxima 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer. 28 graden. Dinsdag meer wolken, een graad of 26. Maar vanaf woensdag zonniger en donderdag warmer. Temperaturen rond 30 graden en eventueel wat meer.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Ondertussen zijn we al aan het tweede uurtje gestart van deze live-uitzending op deze zondag, namiddag de 5e juli, rechtstreeks live vanuit Barbuur hier in Wingene. Mocht je er pas bij komen daar thuis, van harte welkom. Maar ik heb nog een beter idee. Het weer is ideaal om eens een bezoekje te brengen aan Barbuur. Dus kom gerust hier maar ter plaatse de sfeer opsnuiven. Je kan hier van alles proeven natuurlijk. Je kan hier ook een hapje eten. Je kan hier onze live radio uitzending meemaken. Je kan hier verzoekplaatjes aanvragen. Wat kan je hier eigenlijk niet?
1: Werken.
0: Ja, oké. Dan kan je dus niet werken. Dan komt Geert zo buiten van... En wat doe ik in heel de tijd? Ja, dat is ook wel weer juist.
1: Ja, sorry, ja. Maar ja, eigenlijk mag dat niet als werken aanvoelen, hè, Geert.
0: Nee, het is een hobby.
1: Ja.
0: Wat ook straks een gesprekje natuurlijk met Corina, die hier ondertussen is aangekomen en aan het genieten is van een drankje ondertussen in het gezelschap van onze collega Geert van de Zanden. We hebben Lieve nog, die heeft ook wat verzoekplaatjes en die heeft natuurlijk ook een quiz. Misschien moeten we ook eens uitleggen, Lieve, hoe dat allemaal een beetje in elkaar zit. Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we de mensen betrekken bij die quiz? Ik laat het eventjes aan jou. Jij bent de quizmaster vandaag.
2: Straks verdeel ik hier de blaadjes op de tafels. Dan krijgt iedere tafel een invulformuliertje. Daar staan eigenlijk twee vragen op, twee nummers die ze moeten invullen op de correcte manier. En daaruit gaan we dan na een uurtje of na een uurtje en half, als de mensen die dat op hun mak hebben bekeken en wensen deel te nemen, dan halen we die op en daar halen we vier mensen uit. Vier geselecteerde tafels of groepen of meerdere mensen. En daar spelen we een halve finale spel mee. En dat wordt in het teken van het kleur. Maar dat wordt dus ook een oefening in titels, songtitels aanvullen. Zoals bijvoorbeeld Marco Borsato met rood. Maar ja, die zal er dus niet bij zitten natuurlijk. Dat is een beetje te opzichtig. Te gemakkelijk om als kleur te moeten gebruiken. En uit die vier halve finales hebben we dan twee finalisten die dan terug een geheugenspelletje spelen en daaruit hebben we dus onze tickets te verdelen voor Fantasialand. Hè?
0: Het is zoals op het WK, hè. We beginnen met voorrondes, we spelen de halve finale en dan spelen we de finale.
2: En de Belgen doen nog steeds mee.
0: En de Belgen doen nog steeds mee, ja, misschien, wie weet, hè, worden we ooit wel eens wereldkampioen in onze fantasiewereld. Maar je kan nooit weten natuurlijk dat dat lukt. Nee?
1: Ja. Je weet nooit, Patrick.
0: Ja, ik weet nooit, en dat is juist. Je weet nooit. Goed, zullen wij nog een stripje muziek draaien?
1: Ik denk dat goed is.
0: Oké. Ah, nee, ja, het is juist. We hebben een verzoekplaatje. Ja, klopt.
2: En
0: ja.
2: Dit is er eentje voor een koppel die hier aanwezig is op Barbuur. En ze hebben dit jaar de koning op bezoek gekregen.
0: Amai. Amai.
2: Ja, ze zijn niet zelf initiatief genomen, maar de koning heeft gezegd, kom aan een keer af.
0: Oké. Okay.
2: En dat was voor niet minder dan hun 60ste verjaardag. Voor getrouwd. Dus de 60ste
1: huwelijksverjaardag.
2: Zo is dat. En voor deze gelegenheid vragen Roland en Aline een plaatje aan van André Rieu. We hebben gekozen voor die Andy Schönen Blauwe Donau. Dus speciaal voor de huwelijksverjaardag koppel Roland en Aline, die uit Diksmuiden zijn gekomen om dit hier allemaal eens te bekijken.
0: Voilà, mooi. Mooi. Dan gaan we luisteren naar André Rieu dus.

0: Het strand van?
1: Het strand van Wingene. Zo heet dat hier helemaal. Ja, ja, ja. Goed, goed. We waren een beetje verrast door het einde van de plaat, maar kijk, zoals we dat oplossen. Dit is live radio, we gaan niks knippen, of we kunnen ook niks knippen natuurlijk.
2: Goed, voor de allerlaatste, hè, Patrick?
1: Ja, dat is ook waar. Ondertussen is bij ons onze praatgasten er komen bijstaan. Dag Corina.
3: Goedenamiddag.
1: Zeg Corina, dezelfde vraag als ik aan al mijn praatgasten ga stellen vandaag. Je bent hier binnen gewandeld. Wat was jouw eerste indruk?
3: Ik vond dat het zeer goed georganiseerd is. Er is een heel mooie parking voorzien. Ook een aparte parking voor de fietsen. En als je hier binnenkomt, dan zie je eerst het strand met de strandzeteltjes. En het mooie springkasteel voor de kinderen. En dan rechts ook nog een tent. Mocht het minder goed weer zijn, zitten de mensen toch ook gezellig binnen. Het is ook zeer mooi ingericht met exotische bomen. En ja, het is echt heel leuk, vind ik.
1: Heel leuk, hè? Een mooie locatie om de zomer af te trappen.
3: Zeker, ja. Zeker.
1: Hoe ziet die zomer er voor jou trouwens uit?
3: Ja, zo'n beetje als alle jaren. We reizen een beetje het land rond.
1: Ja.
3: Maar dat is, zo moet het zijn, hè.
1: Ja, inderdaad. Want mocht je niks moeten doen hebben, dan zou het ook niet goed zijn natuurlijk.
3: Nee, nee, nee.
1: Voilà.
3: Nee.
1: Zeg, voordat we even doordoen, Corina, eerst voor onze collega Geert een belangrijke vraag die ik aan jou wil stellen.
3: Ja?
1: Jouw favoriete zomerplaat. Heb je zo'n plaat waarvan je zegt, van dat, als ik die hoor, dan is het voor mij zomer?
3: Oh, dat is moeilijk, want er zijn vele leuke zomerse nummers.
1: Ik weet het.
3: Van zowel romantische nummers tot als het zomaar wat exotisch en een beetje Italiaans of Spaans is, ben ik eigenlijk al tevreden.
1: Ah ja, oké. Okay, dan...
3: El Ritmo Caliente bijvoorbeeld, of ja. Ja, zo in die stijl dingen vind ik wel tof.
1: Dan weet hij wat hij moet klaarzetten en zo met
3: hem. Ah, oké.
1: Okay. Goed, zeg, die zomer dus, ja, die is van start gegaan. We weten allemaal dat jij heel vaak op het podium staat, heel vaak ook met Willy Sommers.
3: Dat klopt, ja.
1: Ja, dat is ook niet anders natuurlijk. Dat blijft doorgaan. Ik heb het jou al een paar keer gevraagd, maar ik ga het nog een keer vragen natuurlijk. Hoe is het eigenlijk om met Willy te mogen en kunnen samenwerken?
3: Ja, dat is nu ondertussen al 37 jaar.
1: Mm-hmm.
3: Dat is een hele periode, dan ken je elkaar wel al. En ik moet zeggen, hij heeft heel veel respect voor zijn muzikanten. En ja, het is altijd heel leuk om met hem samen te werken. Het is een heel sympathieke, lieve man. Eenvoudig, met zijn voetjes op de grond. En ja, hij leeft voor zijn optredens, hè. Dat is ongelooflijk.
1: Mm-hmm.
3: Hij blijft springleven, hè.
1: Ja,
3: op podium, ongelooflijk. Hè.
1: Letterlijk en figuurlijk.
3: Ja, echt waar, echt waar.
1: Hoe is die samenwerking eigenlijk gegroeid, Corina? Waar is dat allemaal begonnen voor jullie?
3: God, dat is 37 jaar geleden moest ik optreden in Oudenaarde. En in die zaal, daar is een podium. En onder het podium eigenlijk is de backstage.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik was aan het optreden, een solo optreden aan toen, live on tape. En Willy die was in de kleedkamer en die hoorde mij zingen. Hij was net op zoek naar een nieuwe zangeres, dat was in 1989. En omdat zijn toenmalige zangeres was zwanger en die wou een paar maanden ertussenuit slepen. Nee. Maar ik ben gebleven.
1: Ja.
3: Hij heeft mij gevraagd of ik wou verder blijven zingen bij hem in zijn liveband. Want wij deden ook het voorprogramma vroeger. Mm-hmm. Als Willy moest optreden, de bals en zo in der tijd, dat is allemaal verdwenen nu.
1: Ja, ja.
3: Maar wij moesten dus altijd het voorprogramma met Radio 30, Radio Top 30 muziek en zo. Moesten wij eigenlijk altijd spelen voor de mensen al een beetje op te warmen en dan ze konden dansen.
1: Mm-hmm.
3: En dan was het Willy zijn optreden en daarna was het dan gedaan. Hè. Dat was de hoofdact.
1: Met andere woorden, je had al een muzikale voorgeschiedenis.
3: Ja, want ik heb heel veel muziek gestudeerd ook. Gewoon de academie in Wetteren. En dan ben ik naar de kunsthumaniora en ook nog naar het conservatorium gegaan. Dus ik heb wel een muzikale opleiding van ongeveer 12 jaar gehad. Ook zanglessen gevolgd. Pianolessen, tot als ik Peter heb leren kennen, mijn echtgenoot. Die speelt piano en dan heb ik er niet meer aan gedacht om piano te spelen. Het was echt meer zingen voor mij. Die piano, dat kwam er wel bij, maar ik heb dat dan niet meer verder gedaan.
1: Ja, jullie zijn twee muzikale beesten bij elkaar, zal ik het zo oneerbiedig mag zeggen natuurlijk.
3: Nee, dat klopt.
1: Wordt er nog over iets anders gesproken thuis dan over muziek, vraag je me soms af.
3: Weinig, maar toch, dat gebeurt wel, ja, dat gebeurt wel. Ja. Wij kunnen ook wel eens genieten van een etentje of zo, als we s'avonds vrij zijn en... Ja, dan wordt er niet altijd over muziek gepraat. Maar soms is dat wel goed, want Peter die brengt heel veel tijd door in zijn opnamestudio.
1: Mm-hmm.
3: Dus als ik dan thuis ben, ik ben wel thuis, maar ik zie hem eigenlijk niet veel. Hij zit in zijn ruimte altijd aan het werken en aan het componeren en nieuwe nummers aan het maken en teksten. En af en toe vraagt hij mij dan ook eens om een tekst te schrijven als hij minder tijd heeft. Of als er iemand gevraagd heeft, ja, kan uw vrouw misschien voor mij een tekst maken? Dus ja, we werken heel goed samen. En dan is het wel handig als we eens gaan eten, dat we ook een keer over iets anders kunnen praten.
1: Ja.
3: Of natuurlijk ook over de projecten waar we mee bezig zijn. mekaars mening vragen en ja, zo'n beetje uitwisselen. Hè.
1: En het is ook zo natuurlijk dat, dat Peter eigenlijk ja, heel vaak ja, nummers schrijft voor andere artiesten, zeg maar.
3: Ja, we hebben er net eentje gehoord van
1: ja,
3: Fate.
1: Ja, inderdaad.
3: Dat is een liedje van Peter gemaakt, zowel tekst als muziek.
1: En je merkt ook dat er heel veel respect is naar Peter toe, hè?
3: Dat is waar, dat is waar. Maar ja, ja ze worden ook goed ontvangen in de studio. Ze worden op hun gemak gesteld. Mm-hmm. Hij gaat daar zeer professioneel mee om. Soms mensen zijn zenuwachtig als ze de eerste keer in de studio komen. Ze kennen Peter misschien niet zo goed dan, omdat ze hem nog niet veel hebben ontmoet. Want Peter zit meestal thuis. Ja. Ik loop meer buiten. En dan komen ze zo en ziet hij waarschijnlijk zo van, die is een beetje zenuwachtig, we gaan dat... Dan probeert hij die zich altijd op zijn gemak te stellen. Een beetje praten eerst om wat kennis te maken. De mensen op hun gemak stellen, en dat is wel heel belangrijk. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn ze dan ook altijd zeer blij met het eindproduct. En dat is het belangrijkste.
1: Ja, klopt. We gaan eerst genieten van een zomersplaatje. Je hebt jouw keuze een beetje laten uitschijnen. Ik weet niet wat onze collega Geert heeft geprepareerd, maar kijk, we gaan luisteren.
3: Als het maar zomers is.
1: Ja, straks praten we verder.
0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Wij doen het voor jou.
6: Radio Oost-West.
7: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Ritmo Caliente. En het was alsof de bloemen nog mooier waren bij het horen van dit nummer. Trouwens, Corina, je vertelde me daarnet dat je dit nummer nog hebt gebracht met Belle Perez.
1: Inderdaad, vroeger op de live optredens hebben we dat samen met haar nog met de liveband gezongen, dit liedje. Dus dat herinner ik me nog altijd.
0: Ja.
1: Ik voelde mij altijd al in Spanje als ik dat hoorde. Bij veel liedjes die Belle zingt natuurlijk, maar dit zo, ja, ik vond dat wel een leuke nummer.
0: Ja, ons Belle, hè. Dat is ook een heftige periode achter de rug natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Dat is iets wat je niet wil tegenkomen, denk ik.
1: Nee, dat is heel erg. Heel erg. Maar ja, het gebeurt jammer genoeg.
0: Gebeurt inderdaad jammer genoeg.
1: Ja.
0: Zeg, beste Corina, stel je maar eens voor, gewoon een stelling opbouwen. Je moet naar geen enkele euro kijken. Je mag een vakantiebestemming uitkiezen waar je alles kan en alles mag. Wat zou jouw vakantiebestemming kunnen zijn?
1: Ja, een Zuiderse.
0: Okay.
1: Ja, waarschijnlijk ofwel ver in Griekenland ofwel een van de eilanden. Of Cuba. Ja.
0: Ik zie
1: Hawaii?
2: Ik wou juist zeggen, ik ben zo een keer naar Peter aan het kijken.
0: Ik zie Peter kijken, wat vraagt hij nu? Welk idee heeft hij nu?
1: Breng ze niet op idee. Ja.
0: Sorry Peter, ik zal het nooit meer doen. Alleen vandaag toch niet meer.
1: Ja.
0: We hebben het al gehad over de zomer. Die is heel druk voor jou natuurlijk. Is er buiten die zomerperiode ook nog tijd voor vakantie voor jou?
1: In de zomer ga ik nooit op vakantie.
0: Nee,
1: dat is de drukste periode. Ik probeer dan altijd net buiten het seizoen, ofwel in mei of in september. Dit jaar zal het september worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, we gaan eens zien naar waar dan we gaan. Hè.
0: Cuba, hè?
1: Of naar Griekenland waarschijnlijk.
0: Of Griekenland. Goed, dan is aansluiten natuurlijk na de zomerperiode ook de eindejaarsperiode, najaarsperiode. Hoe zit die in elkaar?
1: Ja, er zijn al heel wat kerstconcertjes en optredens zo, voor de kerstperiode. Dus dat is ook altijd... En de theaterconcerten met Willy Sommers beginnen dan ook altijd terug.
0: Mm-hmm.
1: Dat is winterkost, hè.
0: Dat is inderdaad
1: dus winterkost. De theatertjes, dat valt nu stil. Nu zijn het eigenlijk de optredens in open lucht meestal. De hits. En dan in het najaar beginnen we terug met een nieuwe tournee. Dat zal... Profumo d'amore zijn, of Parfum d'amour in het Frans.
0: Ja, ja.
1: Dus met de periode die hij is, in singles uitgebracht heeft vanuit het Franse repertoire en het Italiaans.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt ook wel weer om naar uit te kijken.
0: Iets om naar uit te
1: kijken. Het jaar is gevuld.
0: Ja, inderdaad. En tussendoor ook nog zelf singles opnemen.
1: Ja, nu lig ik even stil, want ik heb er een paar kort na elkaar uitgebracht. Nu even een rustperiode. En in het najaar kijken we wel weer eens uit wat we gaan doen.
0: Oké, straks staat de Bambolero klaar. Daar gaan we straks naar luisteren natuurlijk.
1: Okay.
0: Niet vooral eerder dat ik jou heel hartelijk dank om eventjes te willen langskomen vandaag.
1: Dat is graag gedaan.
0: Ik hoop dat je er iets aan gegaan hebt of eens naar het mooie Wingen te komen.
1: Ja, ik vind het leuk. Ik ga hier nog een klein beetje blijven hangen.
0: Ah, maar dat is een goed idee. Dat is een top idee.
1: Het is heel gezellig.
0: Je moet van alles eens proberen op die kaart. Je moet niks, hè, maar...
1: Het is nog een eindje rijden, hè. Peter zal nog een koffietje drinken en ik zal zo een keer iets proeven van die heerlijke drankjes hier.
2: Ik wil juist zeggen wie van de twee is Bob. Ja. Hè? Als dat beslist is, dan...
1: Peter is Bob. Ja, okay. Die heeft mij veilig naar hier gebracht en die zal mij terug veilig naar huis brengen.
0: Het is zoals thuis, hè. Ik moet ook altijd Bob zijn, verstaan dat eigenlijk?
2: Nee, dat klopt niet.
0: Jawel.
2: Ja, nee, dat klopt niet altijd. Nee, want ik ben Bob bij ons.
0: Oh ja. Okay. Maar dat is jouw zaak.
1: Welke drankje staat er hier voor uw neus?
0: Dat is de kindercocktail.
1: De kindercocktail?
2: Ja, cocktail.
1: En ze hebben die aan u gegeven?
0: Ja. Of dat veel zegt of niet zegt, ik weet het niet. Maar kijk, maar het is een gummibeertjes.
1: Het is wel een mooie kleur, moet ik zeggen.
0: Ja. Het was me vooral voor die gummibeertjes. Daar was het mij om te doen.
1: Ja, er staan er hier nog een paar.
0: Oké, goed. Ik moet dan afronden, want ik ga het niet meer halen. Als je twee vrouwen aan de beraadtafel krijgt, dan ben je in de minderheid. Hè?
1: Dat klopt.
0: Ja,
1: vrouwen kunnen het goed uitleggen.
0: Ja, oké. Okay. Corina, dankjewel om erbij te zijn. Peter ook, dankjewel om Corina naar hier te brengen. Maar je is aan het uitleggen, jong. Die is aan het uitleggen. Hij is die reis aan het in elkaar steken.
1: Ja, ik denk het. Ik mag mij aan een leuke verrassing verwachten.
0: Ja.
2: Stuur ons een kaartje.
1: Dat zal ik doen.
0: En wij gaan genieten van Bambolero.
1: Dankjewel. Dag.

0: Bandolero. Je hoorde nog Corina straks nog een verzoekplaatje, trouwens ook die door Corina werd aangevraagd. Maar eerst, we hadden daarnet al een verzoekje die we hebben gedraaid voor de mensen die 60 jaar zijn getrouwd. Die komen dat hier in de Barbuur vieren. Het geheim willen we wel eens weten. Wat is het geheim om 60 jaar gelukkig getrouwd te zijn?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag.
0: Is dat een moeilijke vraag?
1: Dat is dag per dag en werken en werken en aan nergens anders denken.
0: En tussen ons gezegd, moet altijd ja zeggen tegen uw vrouw, altijd haar gelijk geven?
1: Altijd ja. Ja.
0: Ik dacht zoiets.
1: En 40 jaar brandweer, bij de brandweer geweest.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus je hebt er een rijk gevuld
1: dag
0: leven.
1: Dag en nacht, voor iedereen, zowel voor mij of voor een ander.
0: Ja. We hebben nu de mannelijke kant gehoord, maar gaan we eens bij mevrouw luisteren ook, hè?
2: Nou, dat maar.
1: en gedurende de dag postbode.
0: Oké.
1: Okay. Dus dag en nacht.
0: Maar veel onder de mensen geweest, veel sociale contacten gehad natuurlijk. Alhoewel, dat postbode zijn is tegenwoordig ook totaal anders dan vroeger waarschijnlijk.
1: Helemaal.
0: Ik herinner me nog toen mijn grootouders woonden bij mij in en toen kwam de postbode nog met het pensioen. Dat was ook nog een tijd dat jij het meegemaakt hebt waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En overal een druppelke krijgen en zo.
1: Ja.
0: Voilà.
1: En men kreeg daar dorst van en dan begon... een pintje bier te drinken en zo verder. En dan arm en arm met collega's naar huis.
3: Oh ja, niet veel dronken geweest.
0: En niet veel dronken geweest, voilà, dan is al heel goed. Zeg, nog een keer proficiat. En ik zou zeggen, doe er nog 60 jaar bij, maar dat lijkt me een beetje veel.
1: Ja, dat is een beetje veel. Dat is een beetje.
0: Maar zoveel mogelijk?
1: Zoveel mogelijk.
0: En soms eens genieten.
1: Ik ben daar inderdaad om op plaatsen.
4: En een beetje zoals dat je zei.
1: 65 jaar... We gaan daar nooit aankomen, maar we zijn er toch aangekomen en we zijn erover gegaan.
0: Ah, wat voilà, zie. Dus kijk. Dat
4: dag per dag, zoals je zei.
1: Ja, moet je jullie bedanken voor het interview.
0: Dat is graag gedaan.
1: En nog veel succes.
0: En een goede gezondheid voor jullie nog. En veel mooie momenten samen.
1: Ja. Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Goed, we hebben dus nog een verzoekplaatje klaar liggen. Dat was een plaatje die aangevraagd is door meneer of mevrouw Van Overschelde. Ik kan het niet uitmaken. Maar het wordt aangevraagd, tenminste voor alle kinderen en kleinkinderen. Dat is Marco Borsato Rood. Maar ik heb begrepen dat we eerst nog Juan Luis Guerra hebben met Burbujas de Amor. Dat is een plaatje die Corina aanvroeg, dacht ik, hè? Als ik het juist heb.

0: 3, 4 en 5 juli. De Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het hutje van Babette van Louis Fillion. Ja, Louis die was er ook een paar weken terug bij tijdens de wedstrijd, de benefietwedstrijd tussen Heyvoetbal en de BV-ploeg natuurlijk, daar waar we ook bij waren in Kortrijk. Dat is alweer een paar weken geleden. Wat gaat de tijd allemaal zeer snel natuurlijk. Beetje vooruitkijken ook, Cindy, want niet alleen vandaag zijn we met Camille op tour, hè?
1: Nee.
0: Wij je ging iets anders zeggen.
1: Nee, ik was gewoon aan het denken dat we alle twee de mond gesnoerd worden door onze technieker op een andere manier. Hè?
0: Ja. Hij is baas natuurlijk. Hij is baas,
1: ja. Hij staat aan de knopjes.
0: Hij is niet baas. Louis Fillon. Het is allemaal Louis Fillon.
1: Het was Louis Fillon. Zijn okay. Wij zijn inderdaad wel een beetje de baan op. Hè?
0: Ja.
1: En ik ga eerlijk toegeven, ik ben bij de komende 3 gebeurtenissen nog, dacht ik, ga ik er ook bij zijn. Ja. Dus dat wordt volgende week het Foodtruck Festival hier in Wingenen.
0: Ja.
1: Dat wordt dan Pitem, de artiestenparade op zondag 19 juli. Mm-hmm. En dan de volgende is dan terug bij Barbeur.
0: Ja, op 2 augustus is dat ondertussen al. Ja. Het wordt een drukke zomer voor onze Camille.
1: Ja, gezien dat ik zo een beetje overal mee naartoe reis. En jij ook, Patrick. Gaan we een vaste kippen worden, denk ik. Ja, twee.
0: Inderdaad.
1: De diehards.
0: De diehards, voilà. Dat is helemaal juist uitgedrukt. Ja, trouwens, onze Camille staat vandaag met zijn voeten in het zand.
1: Ja, inderdaad. Laat ik ook figuren. Soms. Als ik zo passeer met mijn sandalen in het zand. Ja, inderdaad.
0: 60 ton zand, weet je nog?
1: Mm-hmm. Dat weet ik heb het gehoord. Fantastisch. Ja,
0: moeite. De moeite waard om dus eens af te zakken naar Barbuur hier in Wingenen, vrienden. Kom gewoon eens de sfeer opsnuiven. Kom een drankje genieten. Kom misschien ook een leuke prijs scoren, hè, want dat is ook mogelijk.
1: Ja, ik zie Lieven hier al volop zijn tour doen en bij de mensen gaan en overal een beetje uitleg geven over de quiz en het formulier en dergelijke. Dus ik zie het echt iets voor Lieven, vind ik.
0: Inderdaad, onze Lieven is vliegende reporter, maar dat is zijn job.
1: Dat is bij ons toch meestal, als we met de Camille op stap zijn en Lieven is mee, is dat wel een beetje inderdaad zijn ding, ja.
0: Zeg, ik heb nog een verzoekje klaar liggen. Dat kunnen mensen hier ook, hè. Mensen die hier dus aanwezig zijn, niet naar de studio bellen, want dat kan niet natuurlijk, maar wel hier ter plaatse kunnen ze wel verzoekjes aanvragen. En dat is van Lucrèce van de Kastelen voor Rita Nasens. En het plaatje dat werd aangevraagd, moet er eentje zijn van Wilturen. En als we boven kijken, boven onze kop kijken, stilletjes aan, wordt die hemel hemelsblauw.
1: Ah ja, en het is dat aangevraagd?
0: Dat is aangevraagd.
1: Ah, oké. Okay.

0: Hemelsblauw, je hoorde Wiltura met een van die prachtige nummers die je ons heeft geschonken, zeg maar. En wie ook prachtige nummers brengt, is een trio. Ja. Een trio van drie mannen onder één dak.
1: Ja, nee, niet onder één dak. Toch niet dat ik weet. Want, tenzij dat ze zingen natuurlijk, dan is het wel onder één dak.
0: Ja, dan is het onder één dak. Hè. Want we hebben het, Cindy, over...
1: Trivocci.
0: Ja, inderdaad. Trivocci, die komen op zaterdag 26 september naar De Wissel in Zwevenzeelen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat is op uitnodiging van de gemeente Wingenen in samenwerking met inderdaad. Radio Oost-West.
1: Ja, inderdaad. Was op onze vraag ook een beetje. Vooral omdat Jan en ik, wij daar heel grote fan van zijn. Maar ik denk dat mensen die regelmatig luisteren dat ondertussen wel al weten.
0: Dat valt een beetje op. zo'n beetje zo. Hè.
1: Nee, maar waarom maken wij ook wel graag reclame voor hun? Het zijn echt drie heel fantastisch mooie stemmen samen.
0: Klopt.
1: Ze zijn heel mooi, elk afzonderlijk. Ze zijn fantastisch als je ze samen hoort. En ik vind het heel jammer dat het is een genre dat eigenlijk niet zoveel gedraaid wordt op gewone nationale radio.
0: Het is een beetje ondergewaardeerd, hè?
1: Ja, en ik vind dat zo jammer, want het zijn echt wel fantastische stemmen. En ik vind, ik werk nu voor jullie. Het is mijn hobby wat ik hier nu doe. En ik ben graag met muziek bezig. En iedereen heeft zo'n beetje zijn favoriet genre. Ik weet dat liever zo een beetje dat ook een beetje flirt met de andere kant van het muziekgenre. Ik zal het zo zeggen.
0: Ons leven is een flirter, hè? Ja.
1: Dus. Ik vind dan ook wel heel jammer, want zij hebben eigenlijk weinig platformen waar zij hun bekendheid kunnen waarmaken. En ik vind het gewoon... het is echt altijd een kippenvelmoment. Okay. Altijd.
0: Dus alle redenen om erbij te zijn natuurlijk op zaterdag 26 september, dus op uitnodiging van Radio Oost-West in samenwerking met de gemeente Wingenen, hebben we dus Trivocci live in concert en dat in De Wissel in Zwevenzeelen. Ik heb begrepen van onze collega Geert dat we naar het tijd zijn aan het evolueren zijn en dat we dus inderdaad nog het vervolg brengen na de klok van 4 uur dan voor het volgende stuk. Ik zie ook dat collega Lieven zijn boekhouding aan het bijwerken is, dus we verwachten ook nog wat quiz.
1: Ja, we verwachten wel nog het een en het ander, denk ik.
0: En we verwachten nu, luisteraar, als u nog aan het luisteren bent.

0: Je weet niet wat gedaan op deze zondagmiddag. Je komt naar Bar Buur.
1: Ja.
0: En we gaan zo stiltjes aan naar de klok van 4 uur hier bij Radio Oost-West. Blijf luisteren of gewoon eens goeiedag komen zeggen.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bus halte ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SJI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laat-tijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws. Radio Oost-West, meer
2: bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Al kan er lokaal een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen wordt er nagenoeg een onbewolkte zonnige zomerdag, waarbij het kwik verder stijgt tot 28 graden. De rest van de week wordt het warmer.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: als je dus nog niet overtuigd bent van het concert dat op zaterdag 26 september doorgaat in de wissel in Zwevenschede van Trivocci, wel, we hebben een beetje de aanzet gegeven. Hè.
1: Wel, ik zou zeggen, dit is nu gewoon on tape.
0: Ja.
1: Als je ze live hoort, komt het zoveel keer harder binnen. En het wordt ook afgewisseld. Ze maken er eigenlijk wel een leuke show van.
0: Okay.
1: Het zijn trage nummers, op tempo nummers, heel gekende nummers. En altijd mooie interactie tussen hen drie. Dus zeker de moeite waard om een keer af te komen.
0: 26 september dus op een zaterdagavond. Als je dus nog geen plannen hebt op die zaterdag, zeker invullen en langskomen in de wissel in Zwevenschede. Je zal binnenkort ook kaarten kunnen bestellen daarvoor.
1: Ik dacht vanaf morgen.
2: Vanaf morgen.
0: Ja. Dat kan via de website van Radio Oost-West of via de website van wingene.be of via Jan Brakenveld. Jan kan
1: ja.
0: ook. Hè,
1: ja, dus. Ja, als er vragen zijn of problemen of dergelijke, mag je zeker Jan contacteren.
0: Oké.
1: En Lieven, die had ook nog heel graag even de microfoon gehad.
3: Dus wij zijn hier bezig aan de quiz hier bij Barbuur. En we zijn in het stadion dat alle briefjes bijna binnen zijn. Dus de ophaalronde is bezig voor de quiz. Ik moet misschien nog eventjes bij één quizvraag iets te verduidelijken. Dus ik vraag om twee landen van een ander continent die deelnemen aan Eurosong 2027. Het is niet Israël. Het zijn twee andere landen. Dus eigenlijk ligt Israël natuurlijk ook niet in Europa. Maar ik bedoel echt een ander vasteland dan het Europese of het Aziatische gedeelte. Dus maar subiet kom ik voor de laatste ronde voor de briefjes op te halen.
0: Ja, en er zijn dus prijzen aan verbonden. Dat hebben we al gezegd. Er zijn boeken te winnen, maar er is ook een duo-ticket te winnen. Dus voor de gratis inkom. Een ganse dag pretparkplezier in Fantasialand in Duitsland. Kan je dus hier winnen bij Radio Oost-West. Ondertussen is ook collega Geert van der Zanden er komen bij staan. Geert, jij hebt vandaag al wat radioactiviteit binnen. Hè? Jij was al op de radio tussen 12 en 2 jaar.
2: Ja, met de top 20.
0: En ik heb het niet gehoord, sorry, maar we waren hier bezig. Maar wie stond op nummer 1?
2: Wel, we hadden een nieuwe nummer 1, Meteor,
0: met
2: nooduitgang.
0: Ja.
2: Dus,
1: je hoort hem wel veel de laatste tijd. Allee, ik bedoel dat hij veel op de radio is. Te horen is. En ik hoor hem regelmatig.
2: Ja. Ja. Hij krijgt ook veel airplay. Hè. Ook met dankzij zijn zomeroptredens, zijn live-optredens tijdens de zomer op diverse podia en festivals.
0: Ja, en hij is op zoek naar de nooduitgang, hè? Voilà.
2: Ja,
0: zo simpel is het, hè?
2: Inderdaad.
0: Zeg, Geert, ook voor jou een vraagje, hè? Ja. Als je hier aan de praattafel komt staan, dan weet je dat je op de rooster gelegd wordt. Vakantie.
1: Toch door Patrick. We gaan dat een keer omdraaien ook, hè, Patrick, straks. Wat denk je daarvan?
0: Nee, je mocht dat niet zeggen. Vakantie, Geert. Zit er vakantie in voor jou dit jaar?
2: Nee, niet echt. Niet echt plannen. Wel een 1 en 2 augustus, een weekendje naar zee met de familie. Dat doen we elk jaar. Dus dat staat op de planning.
0: Ja, een beetje
2: maar rust. Maar verder rustig aan.
0: Ja. Want, we mogen dat zeggen, hè?
2: Ja.
0: Je hebt een feestje gevierd hè, afgelopen vrijdag.
2: Ja,
0: klopt. Je had ook een feestje, hè?
2: Gisteravond.
0: Gisteravond,
2: Met de familie. En sedert woensdag,
0: officieel?
2: De P van
0: pensioen.
2: Ja.
0: Voilà,
2: alhoewel ik het daar toch momenteel nog een beetje moeilijk mee heb. Met dat woord pensioen.
0: Op rust.
2: Op rust, dat klinkt
1: in vakantie, beter. In vakantie.
2: Ja.
1: Lange vakantie.
2: Ja, maar toch, officieel sedert afgelopen woensdag, 1 juli.
0: Mm-hmm.
2: Het was wel even wennen, toch?
0: Ja.
2: Dat je denkt, is dat echt al... Ben ik daar echt nu al aan toe? Is het echt al zover? Maar
0: Is het echt iets wat je mentaal moet overzetten, denk je? Van die leeftijd is daar. Ik moet nu op pensioen. Is dat moeilijk om te aanvaarden?
2: Nee, dat niet. Nee. Ik heb het al aangevraagd van vorig jaar. En omwille dat jullie ook wel weten, door mijn medische kant, mijn medische problemen die ik de laatste tijd al had, was dat misschien wel de keuze die ik gemaakt had van... ik vraag het pensioen aan, vorig jaar dus. Ja.
4: Er bestaat een liedje van, hè? Je wordt ouder papa.
2: Je wordt ouder papa. Voilà, dat is ons.
0: Zeg, en het verhaal doet altijd eronder natuurlijk. Mensen die op pensioen zijn tenminste, die hebben totaal geen tijd meer. Hè. Denk je dat die agenda ook overvol komt te staan?
2: Bij mij gaat dat voorlopig, zeg wel, voorlopig gaat dat nog wel meevallen.
0: Ah, ja.
2: Maar ik ben wel al van plannen aan het maken om toch een beetje meer te fietsen en meer te gaan zwemmen. Het zwembad is 500 meters van mijn deur, dus ik ga dat ook meer en meer nu doen. En hier en daar mensen gaan bezoeken en toch proberen van niet te veel alleen te zijn. Maar daar heb ik het wel moeilijk mee. Soms die eenzaamheid.
0: Eenzaamheid, ja. Het is iets waar
2: maar
0: we toch...
2: Maar we moeten contact opzoeken. We moeten sociaal contact opzoeken met vrienden, kennissen en weet ik veel.
1: Ik wou ook zeggen, de zomervakantie...
0: Ja, op Radio West komen, hè. Ja, ja. Voilà.
1: En de zomervakantie staat ook voor de deur. Er is van alles te doen. Je gaat wellicht wel iemand tegenkomen waarvan
2: tuurlijk.
1: Je zegt van...
2: Zeker vast.
1: Ah ja, oh, dat is lang geleden. En terug misschien contact opnemen of dergelijke. Ja. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen.
0: Maar vooral, Geert, geniet ervan.
2: Ja.
0: Probeer ervan te
2: genieten. Je bent niet de eerste die dat zegt. We hebben al veel mensen mij dat aangesproken van... Geert, geniet ervan. Dat had ik gisteravond ook tijdens mijn feestje van mijn familie, die het mij van harte gunnen. En,
0: dat wil zeggen, Cindy, dat wij nog een feestje te goed hebben van onze Geert.
1: Ja, ik denk het.
0: Ik wil niks zeggen, maar goed.
1: Nee.
0: Geert, veel succes. Geniet er dus van.
2: Ja, dankjewel. En
0: kom regelmatig eens langs bij Radio Sluis.
1: Zeker goed langs blijven komen bij ons. En ook de lives en zo een keer passeren.
0: Ja, het zal wel zijn.
2: Ja, maar ze zijn nog volgende week terug hier naar Wingenen.
0: Ja, voet.
2: Dan ik kom zeker langs naar Pittem.
0: Ja.
2: Breng zelfs mijn familie mee.
0: Oké, fantastisch.
2: Ik had dat vorig jaar ook gedaan, dus
0: Oké, prima.
2: Ja.
0: Mooi,
2: dan neem ik wel dat weekend radioverlof. Dus geen tot 20 dat weekend. Dus,
1: nee.
2: En 1 of 2 augustus zal het ook radioverlof zijn. Ja. Dus.
0: Waarmee hij wil zeggen van, je moet mij niet achter die microfoon vragen. Goed, zeg Geert, dankjewel om eventjes
2: dankjewel,
0: ook te ons te woord te staan.
2: Ah, Cindy, wij zien elkaar zaterdag, hè?
1: Ja. Voor de vraag maar aan.
0: Er worden hier dates georganiseerd. Dat is niet te schatten.
1: Sorry, even ter correctie. Deze was voor ons klaargemaakt, of gematcht, ik zal het zo zeggen, door Jo, hè.
0: Ja, Jo is de koppelaar van dienst. Oké, fantastisch. Voilà. Goed, we hebben ondertussen nog een ander verzoekje klaarstaan. Een plaatje die aangevraagd werd door Dimi voor alle mensen van Barbuur. Hier is Justin met Cheerio.

0: nog wel daar.
1: Blijkbaar is de. Hallo, ja. Ja. ik ben er nog eventjes bij, Patrick. Ik ben nog niet weg. Cheerio was het.
2: Ja.
1: Was dit van Justin De Wint. Dat is momenteel de nummer 1 in Nederland.
2: Okay.
1: Het is daar een gigantische hit. En een Vlaamse artiest heeft dat nu ook uitgebracht.
2: Ja.
1: Zeker Giovanni. Ja, Giovanni.
2: Die moeten we ook eens proberen te strikken voor een interview.
1: Ja,
2: want dat is,
1: waarom niet?
2: Dat is eigenlijk iemand die ook goed bezig is uiteindelijk. Dus,
1: ja.
2: Zeg, we zitten in de zomer. Hè, heel wat artiesten die doen een hooi naar zomerhit 2026. Er worden heel veel nieuwe platen uitgebracht. Dat merken we ook in jouw Mediamix Top 20. Mm-hmm. Wat denk je, Geert? Wie maakt er kans om de zomerhit van dit jaar te worden?
1: Ik denk dat het gaat moeilijk worden. Wie het de laatste tijd goed doet in de Vlaamse hitlijsten, want ik vergelijk ook de hitlijsten met andere hitlijsten. Bart Keil is overal sterk gestegen, dat wel. En Sam Horis. Want die staat ook twee keer op het podium van Tini om te zien volgende week. Ik denk dat gaat moeilijk worden.
2: Ja. Ja.
1: Deze zomer.
2: Ja, het zal natuurlijk weer bikkelen zijn om inderdaad die zomerhit te kunnen winnen. Er zijn natuurlijk ook weer, je haalt het aan 10 om te zien.
1: Ja.
2: Ook de VRT zit de ganse zomer
1: lang. VRT zomerhit die binnenkort start. Ja. Wanneer weet ik niet? Weet dat iemand van jullie?
2: Ik denk dat ze vanaf volgende week al sowieso met de Radio 2, onze conculega's, als ik het zo mag uitdrukken, aan zee zitten. Dus ik denk dat het vanaf volgende week allemaal opstart of zoiets.
1: Ja.
2: Dus het zal weer... drummen worden om die zomerhit te worden, zeg maar, of te kunnen scoren.
1: Ja.
2: Heb je echt een persoonlijke voorkeur, als je nu zou moeten kiezen tussen Bart Keil en Sam Horis?
1: Ja, geef mij met maar Sam Horis.
2: Ik ging het bijna zeggen ook, omdat Sam Horis is iemand die daar toch nog altijd keihard voor werkt uiteindelijk. Hè? Dus niet dat andere artiesten daar niet keihard voor werken, maar toch ja.
1: Maar Sam staat daar ook op het podium, op 10 om te zien.
2: Mm-hmm.
1: Ik weet niet, Patrick, wat denk jij daar of wat zijn jouw bevindingen dan over 10 om te zien zelf? Dus er zijn nu maar 4 opnames in plaats van 7 of 8. Maar het zijn altijd dezelfde artiesten.
2: Ja, en dat zal er niet op beteren, hè? Hoe minder
1: elk
2: opnames...
1: jaar diezelfde artiesten die mogen en de anderen hebben... Ja.
2: En dat is, denk ik, dat is nu net het gat dat wij moeten opvullen, of kunnen opvullen, met ons lokale radiogebeuren.
3: Ja, ik denk dat ook een beetje zo, wat ik daar juist aan kaartte van Trivocci, dat is minder toegankelijk voor de mensen.
2: Ja.
3: Mensen gaan daar niet zo gemakkelijk voor openstaan, denk ik dan. Maar het is ook wel omdat het niet gepromoot wordt op de grote spelers op de markt. En inderdaad, ik zie artiesten passeren en dan kijk ik gewoon naar Pitten, waar wij binnen 14 dagen zitten. Of ook gaan staan. En dan heb ik zoiets van, ik zie daar dan artiesten tussen staan, waarvan, als ik heel eerlijk ben, ik weinig tot niets weet.
2: Ja, dat is juist.
3: En dat vind ik dan jammer, want als ik die mensen dan hoor zingen, dan heb ik zoiets van, wauw, die hebben wel een fantastische stem. Dus die hebben wel... waarom... komen zij niet meer op de voorkant.
1: Ik heb wel ergens iets gelezen of gehoord, want dat kan je ook bekijken, heb ik afgelopen dagen gezien, kan je bekijken op HLN in een podcast met Aaron Blommaert, die daar vertelt wat er eigenlijk achter schuilt, achter die opnames van Tino te zien. Nou, dat schijnt dat een hele organisatie, om dat allemaal, om die artiesten, dus, en dat misschien elk jaar duurder wordt. Dat ze nu gehalveerd zijn naar 4 opnames in plaats van 7, 8.
3: Ik denk als je... En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Zomerhit 10 om te zien. Als je dat ziet, dat is een hele organisatie. Daar kruipen zoveel uren en ook zoveel tijd in. Ook heel veel mensen die nodig zijn om alles op te bouwen, alles af te breken terug. Ja. Ik weet niet of dat het podium blijft staan. Ik veronderstel het wel.
2: Ja,
3: dat het podium
2: wel
3: een tijdje
1: blijft staan.
3: Maar als je dat dan ook gaat zien, in hoeverre dat bepaalde eigenlijk gewoon nog maar optredens van mensen en zo ook. Eigenlijk hoe groot dat is, hoe budgetair groot dat is. En ja, dan ben ik, want ik heb hier juist hoe mijn baas zien passeren.
0: Okay.
3: Dus ik zit dan ook een beetje in die termen te denken. Dan, ja, ik werk voor een boekhoudkantoor, dus ik denk dat de mensen, de luisteraars, het ondertussen wel al weten. En dan inderdaad is het natuurlijk wel, als je zoiets gaat organiseren, daar komt gigantisch veel bij kijken.
0: Ja, dat klopt.
3: En is budgetair ook gigantisch groot. Dus ik snap ook wel dat bepaalde dingen niet kunnen uitgebreid worden of niet meer kunnen uitgebreid worden dan wat dat is.
1: Het is ook een nieuwe locatie op te zien aan het Zilt in Middelkerk. Ja. Ik heb gelezen vandaag nog dat ze morgen beginnen met de opbouw. Ja. Dus,
2: Oké, maar goed, ja, we kunnen alleen maar zeggen dat wij als radio's best zijn die leegte een beetje proberen in te vullen.
1: Ja.
2: En dat doen we ook met, als het nodig is, met een noodgeval.
4: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loer Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Dit is Radio Oost-West.
7: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
8: De zon straalt uit je radio.
9: Radio Oost-West.
10: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen,

0: Ja, de nummer 1 uit onze Mediamix Top 20. Dat hoorde u nog van collega Geert van de Zanden. Nieuwe nummer 1 trouwens, sinds vandaag niemand minder dan Meteor. En dat met de nooduitgang. Ik had het over de noodgeval. Ja, het komt op hetzelfde neer natuurlijk. Als je op zoek bent naar de nooduitgang, dan is dat meer, of dat heeft dat meestal te maken met een noodgeval natuurlijk. Of niet? Nee dus. Oké, goed.
1: Vrouwen, ja.
0: Waarom doe ik mezelf dat eigenlijk aan?
1: Moest ik hier nu vandaag niet gestaan hebben, Patrick, dan stond ik hier alleen.
0: Dat is ook waar.
1: Ah.
0: Ja.
1: En daarvoor heb je dan de vrouw nodig.
0: Dus met andere woorden, zo zie je maar dat je nooit een discussie moet aangaan met vrouwen. Dat win je toch niet.
1: Corine heeft het daar juist toch gezegd?
0: Ja, inderdaad. Ik heb waarschijnlijk niet goed geluisterd. Dat is een beetje Oost-Indisch doof op sommige momenten.
1: Dat kennen we.
0: Ik heb nog een verzoekje klaar liggen, als dat goed is voor jou.
1: Ja. Okay. Alles goed. Daarvoor staan we hier vandaag.
0: Maar ik moet alles netjes vragen, vanaf nu, want anders kom ik in. Nee. Voor de beste Giro-leidster, namelijk Lotte Seijen, dat is blijkbaar de beste Giro-leidster. Ik weet niet of dat van Vlaanderen is of van Wingen is, maar goed. Doet er niet toe, het is de beste Giro-leidster. En het komt vanwege de liefste aspies. En we luisteren naar een dame...
1: Ik hoor daar vanachter, denk ik, hoor ik zo iemand...
0: Dat komt vandaar.
1: Ik zie daar ook iemand wezen, denk ik. Dus,
0: oké. Okay. Kijk, als je de beste Giro-leidster in je team hebt, dan mag je al eens een Pommelien Thijs ook op je loslaten. Pommelien Thijs, op Werchter, ze heeft getoond wat ze waard is, hè? Of jij weet van niks? Ik zie het al aan haar ogen. Ze weet van niks.
1: Ja, ik weet dat ze er gestaan heeft, maar... Geert.
0: We gaan luisteren naar Atlas.

0: Tot zover, Atlas en ja, Pommelien.
1: En gepakt op snelheid.
0: En gepakt op snelheid door een vrouw. Ah, dat is waar, hè?
1: Ja.
0: Nee, al een gekke sokje. Straks gaan we collega Lieven aan het woord laten, want hij heeft dus ondertussen 4 mensen die hij wil naar de studio, hier onze mobiele studio, krijgen. Lieven, kom er eventjes bij staan, want je hebt die quiz helemaal zelf in elkaar gebokst en natuurlijk ook de mensen laten een quizvraag oplossen. Vertel eens, wie zijn de 4 gelukkigen momenteel?
2: We hebben een 14-tal goede bijdragers gekregen en een kinderhand, Finn, heeft helpen 4 winnaars trekken. En
0: okay.
2: Dus ik ga misschien ook eventjes de goede antwoorden geven. Het was Jaap Reesema en Pommelien Thijs, Nu wij niet meer praten. En het Status Quo and Whatever You Want. En dan hadden we nog de quizvraag van welke 2 landen van een ander continent nemen deel aan Eurosong 2027?
0: Ja.
2: Dus dat is Australië en...
0: Ik zou het ook niet weten.
2: Ah, dat was wel een moeilijke eigenlijk. Canada.
1: Ja. Ah, ja, juist.
0: Maar Canada is toch de eerste keer dat ze meedoen in 2017?
2: Ja, volgend jaar.
0: Ja, volgend jaar, hè? Ja. Ja.
2: Zo, en dan heb ik hier dus nu 4 namen. Loïc, Bastien, Danny de Milde en Lieve.
0: En die mensen vragen we hier aan onze mobiele studio.
2: Ja, we gaan eventjes een ronde doen of ze hier nog aanwezig zijn natuurlijk.
0: Ja,
2: want
0: inderdaad.
2: Er vergaat soms wat tijd.
1: Ja, inderdaad. Ik ken een van de 4 ken ik. En die zie ik van hieruit mijn ooghoek zitten.
0: Oké, dus die is hier zeker nog.
1: Die is hier zeker nog aanwezig, ja.
2: Dus goed. Binnen een liedje of 2 hebben we een soort finale ronde. Met vragen. Voilà.
0: Oké, dan spreken we gewoon af dat we dus die mensen ondertussen aan onze mobiele studio proberen te krijgen. En ondertussen gaan wij genieten van een beetje muziek, Cindy. Denk je dat dat goed is? Een goed idee?
1: Ja, ik stel mij alleen de vraag wat Geert heeft klaarstaan voor het moment. Altijd een verrassing, hè?
0: We gaan hem meteen horen. Ja.

0: Ja, hallo, ik ben hier nog eenmaal terug voor onze quiz. Dus straks, ik stel voor eigenlijk, als dat zo passeert, dat we na het volgende nummer beginnen aan de quiz. Dus ik ben dan verwachtende Danny de Milde, Loïc en Bastien. En er was ook iemand niet meer aanwezig, dus Lieve was niet meer aanwezig. En daarvoor is een andere winnaar getrokken, Milan Seus. Dus die mensen worden hier na het volgende liedje of verwacht.
1: Oké, prima. Dus dan gaan we straks dat spelletje spelen daar. Met die vier mensen, dus die vier personen worden gevraagd hier aan onze Camille. In afwachting daarvan, wel, zullen we nog eens een streepje muziek op je loslaten. Trouwens, ik geef nog eventjes mee, als je nog aan het luisteren zou zijn en je hebt nog geen idee voor deze zondag namiddag of zondagavond, zeg maar. Ja, dan kan je nog altijd langskomen natuurlijk hier aan de Barbuur, aan de Blekenreken, hier in Wingene. Je bent hier van harte welkom. Welkom, kom ons even een goede dag zeggen en vooral genieten van het vakantiegevoel.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene, the place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Radio Oost-West.

0: Alleen maar zomerse muziek natuurlijk tijdens een zomerse uitzending hier vanuit Barbuur in Wingene. Zoals we reeds zeiden, je kan ons vinden hier aan de Blekreken in Wingene. Rustig, bloemetjes, zand, zee, strand en zoveel meer, drankjes en hapjes. Het is allemaal aanwezig en ook de leuke en fijne muziek van Radio Oost-West. Lieven, jij bent er nog eens komen bij staan.
1: Inderdaad, en het is om een oproep te doen aan de vier tafels die een winnend formuliertje hebben ingediend. Mm-hmm. Dus zij worden direct hier aan onze radio Camille verwacht. En dat zijn Bastien, Loïc, Milan en Danny. Dus die vier personen, eventueel vergezeld van hun tafelgenoten, voor de volgende ronde van de quiz.
0: Ja. Graag. En zoals we al bij het begin van de uitzending hebben gezegd, er zijn mooie prijzen te winnen natuurlijk. Hè. Je kan in de prijzen vallen met wat lectuur, in de vorm van boeken, maar je kan ook in de prijzen vallen om eens een uitstapje te doen.
1: Zo, ja, dat wordt interessant.
0: Richting Duitsland, ik zeg zomaar iets. Dus dat is voor straks.
1: Immer goed.
0: Goed, dus de mensen worden dus, die mensen die dat net zijn vernoemd door collega Lieve, worden dus aan onze studio gevraagd. En ondertussen komt Cindy netjes uit de kamiel gewandeld. Ja, Cindy, heb jij nog iets te vertellen? Zeg maar.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, oké.
2: Okay.
0: Dan niet, hè. Ja.
2: Ja, nee, sorry. Ik had even een kribbeling in mijn keel.
0: Ja, het was geen humiebeertje. Nee.
2: Nee, het was niet. Het was, het was van mijn flesje plat water.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dan hebben wij nog een beetje muziek, zeker. En afwachting van de mensen die dus meedoen zometeen aan onze quiz hier bij Radio Oost-West.

Of er veel psychologie gaat bijkomen bij onze quiz, dat weet ik niet. Dat zou ik moeten vragen aan collega Lieven, want hij weet daar veel meer over. Lieven, ondertussen staan de vier kandidaten bij ons.

0: Dus elk om tour is het aan jullie beurt. En wie je natuurlijk afvalt. Zo houden we twee winnaars over. Ik ga gewoon nog eventjes jullie namen vragen, want jij bent...
1: Bastiaan.
0: Milan heb ik al gehad.
2: Loïc.
0: En?
3: Danny.
0: Zo, we hebben onze vier kandidaten hier eventjes bij ons. Milan, start maar. Welke kies je?
3: Michael Jackson, Black or White.
0: Goed.
3: The Beatles, Yellow Submarine.
0: Goed.
4: Wilcura, grijze haren.
0: Eerbied voor je grijze haren.
1: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.
0: Goed.
3: The Rolling Stones, White Sugar.
0: Oei, dat is mis. Dat was een ander kleurtje. Dat was een ander kleurtje. Oké, okay. We gaan verder met de drie kandidaten hier nog bij ons. Bastiaan? Sorry, Loïc?
3: The Cure, All Cats Are Grey.
0: Goed.
4: Trisha, in je blauwe ogen?
1: Ja.
0: Heel goed. Ik denk dat het een beetje een hok was, Dali. Ja. Maar het goed gehokt. Ja, het gaat hier eigenlijk verrassend goed. Loïc? Nee. Degene die al geweest zijn... gaan we niet meer opnieuw doen?
1: Hockey UB40 Red Right Wine.
0: Ja. Heel goed.
3: Erik en Sanne, twee witte paarden.
0: Heel goed. Ik denk dat ik zonder ophavens ga vallen als dat hier zo doorgaat. Het is natuurlijk een vaarlijk eentje die al gezegd is, mag niet meer terug aan bod komen. Danny.
4: Weet het niet.
1: Oei.
4: Louis Villon, Knal, Rode Spido.
0: Nee, het is een knalhele Speedo.
1: Ah, we hebben er dus twee over.
0: Zo, we hebben onze twee winnaars. Proficiat. Loïc, hoe is het ermee?
3: Goed hoor. Ik ben blij om je te gewond hebben.
0: Zo, en de andere kandidaat, Bastiaan is het?
1: Ja, heel blij, ja. Ik had niet gedacht.
0: Zo zeggen, blijf nog eventjes. We hebben nog een klein naspel voor de hoofdprijs dan. Oké. Okay. Dank u ook aan de andere deelnemers. Milan, van waar ben je?
3: Arduin.
0: Ben je hier met de fiets? Of,
1: Ja, dus de afvalders.
0: Die... Danny, van waar ben je?
4: Van Wingen. Hè?
0: Inderdaad. Zo, dank u wel voor jullie deelname. Jullie kunnen terug.
1: Even meegeven, misschien Dieter, de twee afvalders die kunnen wel nog een prijs, een troostprijs kiezen. We hebben nog een geïmproviseerde boekenkast mee, waar ze dus inderdaad een boek mogen meenemen. En de twee winnaars, zeg maar, die spelen straks het finale spel. En de inzet daar is een duo-ticket voor een ingang, een dagje Fantasialand daar in Duitsland. Goed, dus kijk, ondertussen worden de boeken hier boven gehaald en kunnen de afvalders, zijn ook winnaars natuurlijk, die kunnen ook kiezen. Ik denk dat we op die manier richting de klok van 5 uur gaan, maar dat doen we natuurlijk in muzikaal gezelschap en daarvoor probeer ik toch terug collega Geert in te schakelen. Geert, is aan jou.

0: En dan gaan we zo op die manier richting 5 uur natuurlijk. En het laatste uurtje straks van het Barbuur hier in Wingenen. Maar dat laatste uurtje, oké, goed ja. Tijd zijn is al gepasseerd. Oké, voilà, kijk. Dus we kunnen meteen doorgaan, lieven, met onze twee finalisten. We hebben hen al een klein beetje voorbereid op wat komen zal. Het is zo dat er dus een memoryspel op het spel staat, zal ik maar zeggen. En de inzet, vrienden, dat is een duo-ticket dus voor een dagje Fantasialand in Duitsland. Ja, lieven, wat gaan we spelen? Het memoryspel, vertel eens.
1: Heel goed geheugen, dus we gaan er een lange rij van maken van voorwerpen die ze zelf bedacht hebben en zelf moeten onthouden. Dus we gaan het spel spelen van ik ga naar
0: Barbuur en ik neem mee. Het is de bedoeling dat altijd dat zinnetje natuurlijk wordt herhaald en dat dus het woord die de voorgang heeft gezegd, ja, dat aangevuld wordt. Zullen we één cadeautje geven? Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril.
2: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril en een moersleutel.
3: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel en mijn goed humeur.
2: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur en een fietsbel.
3: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur.
0: Oei.
3: Een fietsbel, ja. En een strandstoel.
2: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel en een strandstoel en ook nog een lichtzetel.
3: Oké. Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel, een strandstoel, een lichtzetel en vlaggetjes.
2: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel, een strandstoel, een lichtzetel en vlaggetjes en ook nog een kindercocktail.
0: Oké.
3: Super lekker. Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel. Een strandstoel, een lichtzetel, vlaggetjes, een kindercocktail en een sangria rosé.
0: Oké.
2: Okay. Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril. Ja.
0: Het was iets wat je zelf aangebracht hebt.
2: Ja, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel. Een strandstoel, een lichtzetel, vlaggetjes, een kindercocktail en een sangria rosé en een micro van Radio Oost-West.
3: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel, een strandstoel, een lichtzetel, vlaggetjes, een kindercocktail, een sangria rosé, een micro van Radio Oost-West en... een parasol.
2: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel, een strandstoel, een lichtzetel, vlaggetjes, kindercocktail, sangria rosé, micro van Radio Oost-West en een parasol en een voorbumper neem ik ook mee.
3: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel, een strandstoel, een lichtzetel, vlaggetjes, een kindercocktail, sangria rosé, de micro van Radio Oost-West, een parasol, een voorbumper en de koffer.
2: Ik ga naar Barbuur en ik neem mee een zonnebril, een moersleutel, mijn goed humeur, een fietsbel, een strandstoel, een lichtzetel, ik ga moeten passen, kijk.
0: Ja, oké.
1: Fantastisch.
0: Fantastischer, hè? Ja. En een applausje, inderdaad.
1: Als ze er niet door waren voor de eerste examens, dan zou ik ze door laten voor de tweede. Maar eventjes vragen, jullie zijn er door voor jullie examens?
3: Ja, natuurlijk.
1: Al jullie punten, zo. En we hebben een winnaar.
0: We hebben een winnaar. En die mag van ons op onze kosten gratis met twee naar Fantasialand in Brugge. Fantasialand in Duitsland dus. Ik zou zeggen, geniet ervan. En vooral, stuur ons ook een fotootje van in Fantasialand. Of een kaartje, mag ook. Okay. Proficiat.
3: Oké, dank u wel.
1: Voilà. Het is aan Loïc, hè?
0: Ja. Loïc is onze winnaar.
1: Dikke proficiat.
0: Dikke proficiat.
1: Je hebt een jaar de tijd ongeveer, of tot volgend jaar.
0: Ja, om, tot begin volgend jaar heb je de kans om te gaan.
1: Misschien heb je al iemand in gedachten.
3: Eigenlijk nog niet.
1: Dat staat hier ook een kandidaat natuurlijk. Zo, dank jullie wel.
3: Dank jullie.
0: Alsjeblieft. En onze afvaller die kan natuurlijk nog een boek kiezen uit onze boekenkast. Zo gaat hij ook niet met lege handen terug naar Barbuur. Hè, want dat hadden ze niet meegegeven. We gaan naar Barbuur en een boek meenemen. Dat zat er nu net niet meer in natuurlijk. Maar kijk, ze mogen wel een boek uit onze prijzenkast kiezen. Goed Geert, we hebben dat spelletje goed verteerd denk ik. Tijd voor wat muziek.

0: Tainted Love, je hoorde deze plaat hier vanuit Barbuur nog steeds, waar we nog altijd te gast zijn. Tot 6 uur maken we hier nog het mooie weer. Allee, ja, als we al wat mooier weer moeten maken met dit mooie weer die we krijgen van hierboven. Maar toch proberen we ons best te doen om dat weer nog ietsje mooier te maken. Maar wij zijn nog een beetje onder de indruk van onze twee spelkandidaten daarnet. Hè? Die hebben daar een lange reeks neergezet eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ik denk niet dat mijn micro open stond. Nu wel. Ja, dankjewel, nu wel. Dat is Geert. Geert durft dat af en toe wel een keer doen bij mij, mijn micro niet open zetten.
0: Hij pleit onschuldig.
1: Ja, dat zal. 13 items. Ah, oké. Okay, ja,
0: 13,
1: ja, komt hier juist zeggen. 13 items hebben ze daar juist over en weer geslingerd naar elkaar. Fantastisch. Ja, het was in ieder geval de moeite.
0: De moeite waard. En dankjewel, lieve, om ook het allemaal op jou te nemen. Wat het spelprogramma betreft natuurlijk ook belangrijk om te vertellen. Ja. Zeg, Cindy, nu moet jij heel flink zijn.
1: Ja, ik weet het.
0: Heel flink zijn. Want recht tegenover staat iemand die jou heel goed kent.
1: Ja, ik heb daar juist gezegd. Wat gaan we vandaag zeker niet doen? En ik heb gezegd, ja, werken. Of wat moet je hier zeker niet doen, werken.
0: Ja.
1: Maar toch is mijn werk een heel klein beetje meegekomen naar hier.
0: Hij heeft jou gevolgd.
1: Ja, ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het doorgegeven vandaag. Want ik weet niet of jij dat weet, Patrick. Maar de luisteraars weten dat ondertussen wel. Ik werk in een boekhoudkantoor in Tielt. En wij zijn eigenlijk onlangs van naam veranderd.
0: Oké.
1: En ik heb hier iemand bij mij staan die daar eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor is, hè? Voor die naamsverandering.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat is Stijn van de Vijveren, dat is mijn grote baas, zal ik zeggen.
0: Hij is
1: in ieder geval groter dan mij. Hallo, dag Stijn.
2: Hey, Cindy.
1: Het is een keer een andere setting. Meestal kom ik zo met heel moeilijke vraagstukken bij u en zijn dat zo vragen van... ik zal u even gaan hebben. Dus nu is het een beetje anders. Hè?
2: Ja,
1: een andere
2: inderdaad.
1: Setting, een ander gegeven. Waarom is het eigenlijk... Want wij waren vroeger ACTO. Dus waarom zijn wij eigenlijk veranderd van naam?
2: Een andere naam in die zin, dus noemt Counto nu, vanaf 1 juli, dus heel recent.
1: Ja, en... Geert is met pensioen gegaan en bij ons is er een nieuwe naam geboren.
2: Ja, ja, de tijden veranderen. En,
0: natuurlijk, ja.
2: En het is daarom een beetje te kaderen, de tijden veranderen. ACTO Tielt, goed, we willen eigenlijk persoonlijk blijven lokaal. En dat is eigenlijk de reden, of de hoofdreden van, oké, goed, we gaan apart, los van de groep. En eigenlijk op die manier vooruitkijken. En dan met 14 fantastische mensen, waarvan Cindy dus één van die personen is. En waarbij dan eigenlijk iedere dag de ondernemer bijstaan, van eenmanszaak tot KMO, vennootschap. Dus eigenlijk, dus iedere dag knokken, ons best doen en er staan. Hey, een sparringpartner zijn van de ondernemer.
1: Ja, inderdaad.
2: En vandaag kom ik even supporten bij Cindy.
1: Ik heb zo vermoeden vandaag voor mij en ik denk zo volgende week voor mijn andere collega in Pittem, denk ik. Dan waarschijnlijk.
0: Ah, dat was die spandoek die we daarnet hebben. Cindy Hup stond daarop. Oké.
1: Nee, maar binnen 14 Blank. Dagen, we hebben een collega die meeloopt met Zotte Maandag in Pittem.
0: Okay.
1: Dus vandaar dat ik zeg vandaag hier en dan waarschijnlijk...
0: Hoe zotte?
2: We doen de streek,
1: Ja, wij zeggen altijd de kleinste van de hoop. Dus,
0: Okay.
1: Het is de jong... Allee, van onze groep vanuit Wingen is zij de jongste die meegegaan is.
0: Ik zag Geert te wijzen, maar
1: ik wou juist zeggen, ik moet hier opletten, want nu sta ik hier met allemaal mannen rondom mij, hè, dus ik ben nu in de minderheid. Ik ga moeten opletten.
2: Was dat een goede mannetje, Cindy?
1: Ik doe mijn best,
0: Ja, als ik mag, ik kom je eventjes tussen. Ik heb onlangs ook een zaak overgenomen en ik moet eerlijk toegeven, ik hoorde je daarnet vertellen, het is allemaal veranderd, het verandert zeer snel, wetgeving en dergelijke meer. Mm-hmm. Ja, dat is toch iets wat je moet bijhouden. Dat is soms niet bij te houden, vrees ik soms.
2: Pas op, met mijn verschillende opleidingen dan eigenlijk maandelijks volgen, zodat we zeker up-to-date blijven. Dus eigenlijk dat op dat vlak is dat eigenlijk allemaal onder controle zou ik zijn. Maar de overheid is veranderd soms van idee. En dan moeten wij ons aanpassen en zorgen dat iedereen mee is dan. Dus, ja. En daarvan zijn de meerwaarde toe van een boekauteur, veronderstel ik. Dus,
1: En ook kort op de bal spelen ook natuurlijk. Hè, want de overheid verandert inderdaad heel snel van gedacht soms. Mm-hmm. Of ze werpen iets op. En dan springt iedereen daarop en iedereen komt met zijn vragen bij ons terecht. Van hoe zit dat? Ja, soms weten wij ook nog geen definitief antwoord, jammer genoeg. Maar wij proberen dan toch wel een beetje klaarheid te brengen aan de mensen natuurlijk. Voilà. Hè, dat we toch kunnen zeggen van, zo zit het in elkaar. Of gaat het waarschijnlijk in elkaar zitten? Want soms zijn dat ook grote vraagtekens voor ons natuurlijk nog, hè.
2: Dus, maar meestal raken we erdoor dan en hebben we een goede oplossing dan. En, maar het is soms wel zoeken en wat cijferen. En daarmee.
1: Ze zeggen dan op het einde van de rit vallen alle puzzelstukjes altijd in elkaar.
2: Voilà. Dus. Ja.
0: Ik hoor jullie het graag vertellen, cijfers. Hoe saai kunnen cijfers zijn?
2: Eigenlijk niet.
0: Ah, oké.
2: Ik vind dat abstract te zien wel natuurlijk. Cijfers zijn cijfers, maar... Dat vind ik dan de kunst eigenlijk, of de start eigenlijk als accountant of boekhouder, dat we die saaie materie, abstract ook, kunnen vertalen in iets dat een ondernemer vooruit helpt dan.
1: Ja.
2: En eigenlijk echt wel het verschil kan maken van waar zijn de pijnpunten, waar kunnen we het verschil maken, waar wij naartoe. Ja. Dat is ook soms een kernvraag van wat is de visie? Ja. Dus daarvan is dat de sterkte, denk ik dan ook.
1: Het is eigenlijk een beetje een combinatie van, omdat je dat vraagt, het is eigenlijk een beetje een combinatie van de klant hebben geleiden en de klant ook een beetje mee te nemen en te zorgen dat wat dat voor ons evident is en gemakkelijk is, van dat over te brengen naar de klant zodanig dat zij eigenlijk ook begrijpen waar zij staan, wat hun cijfers zijn, wat dat betekent, wat dat inhoudt voor hun. En wat dat zij verder in de toekomst kunnen doen. Want natuurlijk, mensen willen plannen maken. En het is belangrijk dat je weet, van, kan ik die plannen effectief uitvoeren? Moet ik wachten? Wat moet ik doen? Wat mag ik niet doen? Dus dat is een beetje eigenlijk onze taak. En dat is dan, soms is dat heel simpel. Mm-hmm. En soms heb je mensen die echt met speciale zaken eigenlijk afkomen. Die zeggen van, wij willen dit of wij willen dat of wij zien het zo of zo. Wat dan niet altijd even evident is om daar een pasklaar antwoord op te geven. Maar wij hebben een fantastisch team zoals dat Stijn al aankaartte. Mm-hmm. En dan leggen wij even de koppen bij elkaar. En dan gaan wij sowieso zorgen dat de klant een oplossing krijgt voor zijn of haar probleem.
0: Ja, want Stijn, 14 mensen onder je hoede nemen of onder je dienst of in dienst te hebben tenminste. Ja, dat is al geen klein bedrijfje meer, toch? Hè?
2: Nee, het is, iedere dag heeft zijn uitdaging. Gelukkig sta ik er ook niet alleen voor. Ik heb ook Elise Lambrecht, die ook bij staat. Dus dat is op zich zijn wel een goed team. En iedereen heeft eigenlijk zijn specialisatie ook wel een stuk. Dus we vullen elkaar aan en doen wat we kunnen. En op die manier raken we wel vooruit. En daarmee lukt het wel. Dus, en zeer goed zelfs, vind ik. Dus,
1: Ik denk dat wij... Ik weet nog, op het moment dat wij tot de groep behoorden nog, weet ik dat er wel een aantal kantoren waren die zeiden van, amai, chapeau om zo samen te hangen, want het is niet evident. 14 verschillende mensen, 14 mensen die elk een eigen karakter hebben en elk hun eigen idee hebben. Bij ons blendt dat eigenlijk allemaal heel mooi in elkaar, vind ik. Dus fantastische werksfeer ook.
0: Houden zo, hè?
1: Daar gaan we elke dag voor streven, sowieso. Ja.
0: Zeg Stijn, er is meer in het leven dan werken natuurlijk. Vakantie, is dat iets wat er... ik weet het, hè. Ik zeg dat eigenlijk... Eigenlijk klinkt het uit mijn mond waarschijnlijk ook niet zo direct geloofwaardig, maar kijk, het is nu eenmaal zo'n cliché. Is er nog tijd voor vakantie?
2: Soms. we proberen een week in te plannen dan en we komen een keer naar hier dan, naar Barbuur. Dus op zich, maar het is zo eerder een daguitstapje of niet te ver. Maar we proberen wel een keer, in de zomer hadden we wel een weekje, een keer naar het strand. Dus op zich, toch eventjes eruit. Maar het is niet evident natuurlijk, want iedereen wil geholpen worden.
0: Klopt.
2: En we moeten er staan, dus daarmee met raad en daad. Dus op zich... We doen ons best.
0: We doen ons best, dat horen we heel graag. Vraag je nog, ze hoort het niet, ze gaat niet meeluisteren op dit moment. Maar hoe doet Cindy het, behalve in het kantoor, veronderstel ik heel goed, daar gaan we niet over twijfelen, maar hoe doet ze het hier achter die microfoon?
2: Ik ben zeer aangenaam verrast ook, van de vlotheid, van de spontaniteit van Cindy en de... Aangename setting ook nog een keer erbij. Ja. Dus het is echt wel, het klopt. Dus,
1: oké, ja, dankjewel.
0: Plaatje
2: chapeau,
0: klopt.
2: Chapeau, chapeau.
0: Zijn dit is het moment om opslag te vragen? Goed, ja, ik vroeg ook om een plaatje te kiezen. Je hebt iets gekozen van Dimitri Vegas. Is daar een speciale reden voor?
2: Ja, ik hou wel van wat dansen, muziek, wat hever. En een feestje te bouwen op zich, als het past. Dus
1: dat, ja, meestal wij zijn zo niet het typische boekhoudkantoor. Iedereen denkt dan zo aan saaie mensen, maar wij zijn... Dat is voor ons kantoor niet echt van toepassing.
0: Er ligt hier een dansvloer, die is vrij groot. Ik zou zeggen, laat jullie gaan.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Stijn, dank je wel om eventjes aan de microfoon te komen. En we gaan genieten van Dimitri Vegas.
2: Ja.
3: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, de liefde, de liefde,
0: en de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West.

0: Hallo, ja, Heert. We zijn nog eventjes toe aan een verzoekje die we hier hebben opgenomen in het rusthuis Amfora. Maar ik kijk ook eventjes en uit mijn ooghoeken zie ik er op het grote scherm bij Barbuur dat ze ook wel de Tour de France aan het uitzenden zijn. Nee, Patrick, dat heb je ook al in het motje gehad. Nog een vijftal kilometer en ik denk dat ze zeven liever Pogačar aan het lanceren zijn. Of iemand van UAE rijdt toch op kop om op die laatste helling van de Tour de France van vandaag iemand te lanceren. Hè?
1: Wie wordt het dit jaar, lieven? Op wie zet jij je held voor de ronde?
0: Ah, ik denk toch weer Pogačar.
1: Toch wel, ja?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat kun je eigenlijk niet naast, maar ik denk dat er ook wel mooie dingen gaan gebeuren met Remco.
1: Ja.
0: En wie weet, ja, nog een verrassing. Ik denk ook dat Mathieu van der Poel zeker in vorm is.
1: Mm-hmm.
0: Dus we verwachten nog ook wel van die renners iets.
1: Fantastisch.
0: En jij, Patrick?
1: Ja, ik deel die mening een beetje. Hè. We kunnen rond Pogačar niet, denk ik. Alhoewel, ja, gun je het natuurlijk anderen ook wel eens. Hè.
0: We zullen, ja. Het wordt afwachten. Er kan van alles gebeuren.
1: Ja.
0: Maar nu staat er hier een verzoekje klaar, Heert, voor te draaien. Nou, we mochten dat om 5:30 doen. Ik ben naar Rusthuis Amfora geweest. Dit is een verzoekplaatje voor Mark van Zeveren en zijn vrouw op Porto. Dus Mark van Zeveren is kapper in Wingene. En het komt vanwege zijn moeder Dora en zijn vader André. Die vragen dus een plaatje aan voor Mark en zijn vrouw op Porto. En Mark is supporter van KVC Wingene, dat weet ik. En daarom hebben we het liedje van KVC Wingene klaarstaan voor jullie. Blauw van de Scene.

0: Je hoorde nog Belle Perez hier op de radio bij Radio Oost-West Live, nog steeds vanuit Barbuur, waar we de laatste 600 meter aan het volgen zijn van de Ronde van Frankrijk, de tweede rit in deze Ronde van Frankrijk 2026. En ik heb zo het vermoeden, als ik zo'n beetje de beelden bekijk, ja, zo'n grote televisie heb ik thuis niet, dus hier zie ik het beter, dat er nog een vrij grote groep is die nu de sprint aantrekken in die laatste meters, zeg maar. Maar dan zien we inderdaad de bolletjes trui ondertussen, ja, en de gele trui. Inderdaad, Pogacar die er wel bij is, maar zien we daar een lichte afscheiding voor wat betreft, als ik het goed zie. Ziet tenminste die zich toch probeert los te rijden van dat tweetal. En dat is Del Toro, ja, zou het kunnen, die deze rit wint. Deze tweede rit dus, in de Ronde van Frankrijk 2026. Ja, ook die weersomstandigheden trouwens en die omstandigheden in de Ronde van Frankrijk, Spanje met de bosbranden en dergelijke meer, toch niet zo'n gemakkelijke opgave, denk ik, voor deze Ronde van Frankrijk. Maar goed. Straks gaan we nog een praatje maken met een van de partners van deze Barbuur. Dat is Steven Vergenne, die ook dit jaar opnieuw partner is van deze Barbuur. Want ja, zonder partners gaat dat allemaal niet natuurlijk, hè.
1: Nee, dat is iets wat wij ook weten, hè, met de radio.
0: Dus we gaan Steven aan de tand voelen. Allee, ja, een beetje figuurlijk weliswaar. En we gaan niet voor tandarts spelen natuurlijk, maar we gaan hem toch eventjes aan de microfoon halen. Dat doen we na het volgende plaatje.
1: Blijkbaar nog niet. We gaan nog even... De technieker was nog niet klaar.
0: De muis doet het niet. Maar nu wel.
1: Ah.

0: En zo is de muziek bij ons een beetje te snel af. Maar kijk, dat kan gebeuren bij live uitzendingen natuurlijk. Hè. Ondertussen, ik heb het beloofd, hebben we er iemand bij gehad die opnieuw partner is van deze barbuur. Dat is Steven Verhennen van autobedrijf Verhennen hier uit Wenen. Steven, eerste vraagje. Jij was hier vorig jaar ook partner, dit jaar opnieuw. Dat wil zeggen dat je vorig jaar tevreden was.
1: Dat klopt inderdaad. Vorig jaar waren we heel tevreden. Dit jaar kwamen de mensen van Barboer terug om te vragen als we opnieuw partner wouden zijn. Mm-hmm. En ik zei, ik wil wel opnieuw partner zijn, maar dan zorg ik ervoor dat er hier heel de zomer een auto staat van Hyundai.
0: En dan komen die mannen van Radio West, zetten ze die caravan er wel voor zeker?
1: En dan zeggen ze, we gaan die caravan ervoor zetten. Dus ja, kijk, mensen met een auto is niet zichtbaar. Maar ik zou zeggen, Barbuur is nog heel de zomer open. Dus heel de zomer kun je die in een auto komen bewonderen.
0: nee, al gekke op een stokje. Maar goed, ja, zoals je ook aangehaald, ik denk dat het ook belangrijk is om zichtbaar te zijn door middel van zo'n wagen te zetten.
1: Inderdaad. Afgelopen vrijdagavond was de opening voor de sponsors en genodigden. En dan zag ik al verschillende mensen die rond die wagen aan het wandelen waren en dergelijke. Dus dat is voor ons interessanter als een logo of een scherm. Mm-hmm. Dus een auto en dat is ook een eyecatcher voor Barbuur.
0: Barbuur, ja. Ik zal een open deur intrappen, Steven, denk ik, als ik vertel dat elektrische wagens in de lift zitten.
1: Ja, dat klopt. Dit jaar is een enorme vooruitgang op de elektrische wagens. Wij verkopen zelf ook heel veel elektrische wagens. Het is, om op zijn wingers te zijn, het is bijna kermessen om nog een keer een benzine verkopen. Ja. Dus die elektrische wagens zitten echt wel heel fel in de lift.
0: Ja. En die verbeteren eigenlijk ook altijd maar qua rijbereik, denk ik, hè?
1: Ja, wij hebben de allerkleinste, de Inster, een stadswagentje. Die zit op 320 kilometer rijbereik met een kleine batterij. En wij stoppen eigenlijk bijna aan 700 kilometer met de Ioniq 6.
0: Ja, dat was al zo'n heel mooi rijbereik is natuurlijk.
1: Dat is wel een heel mooi rijbereik. Het
0: probleem dat zich vaak stelt, en wat ik toch wel vaak opmerk, is dat er nog te weinig laadpalen staan. Is dat juist? Denk je dat?
1: Nee, dat is niet meer juist.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn meer dan laadpalen genoeg. Er kunnen nog altijd bijkomen, maar je kunt overal hier in Wingen, op de kleinste parking uit, staan er laadpalen, minimum 2. Dus je hebt overal kans om te laden.
0: Dus is er eigenlijk geen enkele reden meer om nee te zeggen tegen elektrische wagens?
1: Zeker niet, want we hebben ook meer en meer particuliere klanten die langskomen, die beginnen te vergelijken. En wat dat vooral een heel groot voordeel is, is het verbruik. Mm-hmm. De kostprijs per 100 kilometer, elektrisch rijden is gemakkelijk 1 tot 2 keer goedkoper, meer dan de helft goedkoper dan een gewone benzinevoertuig.
0: Ja. En als die toestanden blijven duren met de olietoestanden, zijn we nog niet altijd thuis natuurlijk. Hè?
1: We verkopen minder benzines, maar we verkopen dan daardoor wel weer veel meer elektrisch. Voilà. Het is 5 euro per 100 kilometer voor elektrisch te rijden. Dus, en benzine zit je gemakkelijk aan dubbelen en meer.
0: Ja, inderdaad. Zeg, terug naar Barbuur. Het is een heel andere setting dan vorig jaar. Geslaagd?
1: Ik vind het zeker geslaagd. Een stuk groter geworden. En ook interessant, maar Belgisch weer. Het zat heel te mooie weer zijn. Dus, maar als het regent, dan kunnen de klanten of de mensen gemakkelijk binnenzitten. Droog. Ik vind het heel mooi.
0: Mm-hmm. Tot slot, Steven. Waarom moeten mensen zeker eens langskomen in Barbuur dit jaar?
1: Ze moeten zeker langskomen in Barbuur om... Ja, Wingen heeft voor het moment, we missen niets. Mm-hmm. En met Barbuur hebben we hier nu eindelijk terug een zomerbar. Met de andere mensen die hier ook zorgen dat er iets kan gedronken worden. Maar de kindjes kunnen in het zand spelen. Een hele mooie bloemenweide. Een groot scherm. Hopelijk worden de Rode Duivels daarop getoond.
0: Ja.
1: Of de Tour. Heel veel redenen om naar Barbuur te komen.
0: Je hebt één reden vergeten.
1: Voilà, maar dat ging ik nu nog zeggen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: De grootste reden is, omdat er hier een hele mooie wagen staat van Garage Verhennen. Ja. Er is een wedstrijd, dus, mm-hmm. Maar jullie staan er nu voor. Dus, maar er is een QR-code op de wagen, dus je kunt die QR-code scannen. Er zijn daar hele mooie prijzen mee te winnen. En vanaf augustus is er een andere QR-code, waar dat er ook andere prijzen gaan mee te winnen. Dus heel de zomer gaan we ervoor zorgen dat we met Garage Verhennen mooie prijzen kunnen geven aan de mensen die langskomen op Barbuur.
0: Ik ga een belofte doen. Kijk, we gaan vanavond onze mobiele studio weghalen. Maar we komen nog 1 keer terug op 2 augustus.
1: Geen enkel probleem, dan ben ik er niet.
0: Oké, Steven, dankjewel om eventjes tot aan onze microfoon te komen. En ook dankjewel natuurlijk om partner te zijn van Barbuur. Goed, ik ga terug naar Geert om nog wat muziek op de mensheid los te laten.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Jan Leijers en Paul Michiels of Soul Sister in the Way to Your Heart natuurlijk. En die weg hebben we gevonden. Ik hoop dat we de weg een beetje hebben gevonden naar de harten van onze luisteraars op deze zondagnamiddag vanuit Barbuur. Voordat we afscheid nemen en een beetje afronden, misschien moeten we nog eventjes aanhalen tenminste, dat onze voorzitter Tine, die is momenteel op reis, zit in het mooie Turkije. Zal dat waarschijnlijk ook warm zijn, of misschien nog warmer dan hier. Mm-hmm. Maar ze liet ook weten dat ze daar ook heeft geluisterd naar ons vandaag.
1: En Patrick.
0: Ja.
1: Je hebt nu al een hele dag aan iedereen gevraagd wat als zij met de vakantie gaan doen. Wat ga jij doen met deze vakantie?
0: Ik heb daar een heel goed...
1: Buiten Camille.
0: Ik ging bijna zeggen radio maken, maar goed, ja. Wat ga ik doen? Dus vooral radio maken, denk ik. Maar zo nu en dan inderdaad ook wel eens, al was het maar van een paar uurtjes genieten, een beetje rust.
1: En... als jij jouw favoriete droomvakantie mag kiezen, wat gaat dat dan worden?
0: Wel, ik wil ooit nog eens, dat klinkt nu waarschijnlijk heel belachelijk, hè, maar ik wil ooit nog eens naar Ierland gaan.
1: Ierland?
0: Ja.
1: Maar, voor het mooie weer.
0: Inderdaad. Ja. En dan de Ierse kusten afrijden en dergelijke meer, dat wil ik nog wel eens gedaan hebben.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja. Dus kijk, vandaar. Ja. Is dat een antwoord op jouw vraag?
1: Oké,
0: fantastisch. Dan rest er mij nog, voordat ik Lieven aan het woord ga, laat tenminste met nog het laatste verzoekje vanuit Barbuur, rest er mij alleen nog vooral de mensen te bedanken die er vandaag bij waren. Dat is vooral in de eerste plaats Jan, die de taak op zich nam om in de studio alles technisch in de gaten te houden. Dankjewel Jan. Dankjewel Geert om er hierbij te zijn voor wat betreft de technische faciliteiten. Dankjewel Cindy om mijn... rechterhand te zijn, ik was aan het nadenken.
1: Sidekick.
0: Ja. Sidekick. En de andere sidekick, klinkt dat raar.
2: Ik kan ermee leven, ja.
0: Klinkt wel leven, ja, kijk, ja.
2: De motorrijder, de piloot heeft het heel goed gedaan vandaag, Patrick. Ja. Dat is dan jij natuurlijk.
1: Ja.
0: Jij hebben we ons best gedaan.
1: Ja, voor de samenstelling en de mensen die hier geweest zijn en dergelijke. Dus,
0: ik geef mee, volgende week staan we dus op het Food Truck Festival hier aan het sportpark in Wingenen. Daar heeft onder meer David van Dijk al present getekend volgende week, dus daar aan onze mobiele studio.
1: Oké.
0: Beste Lieven, je hebt de eer en het genoegen om het laatste woord te hebben vandaag.
2: En dat wordt een laatste liedje, een laatste verzoek die we hier hebben geronseld op de deelnemers hier, de bezoekers van Barbuur. En dat is Hallo Kadri. En ik kan het ook een beetje in het Turks zeggen. Gerusje reus. Als Tine nog meeluistert, is dat gerusje reus, is hallo in het Turks. Maar dus, dat komt vanwege de bende van Wingenen, een bende jonge gasten onder leiding van Ashley. Deze Hallo Kadri. Met deze gaan we eruit. Ik wens iedereen ook nog een mooie dag en een mooie vakantie. Ciao!

0: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bushalte ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SIEI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanaf de vannacht klaart het op, wordt helder, minima 16 graden, morgen veel zon, 29 tot 30 graden. Dinsdag even wat meer wolken, vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er al 30 graden in, vanaf donderdag mogelijk 32 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als haar hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. Met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit. Je weet als leek niet waar je het eerste naar moet kijken. Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan. Bodybuilders en Hans Worst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote kontje. We gaan weer kontjesmaat terug naar de natuur.

Weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

en je voelt je zoveel blijer. Want dat blijheid zit hem in die blote.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Eline, naast het eethuisbestek, achter zware gordijnen, staat de chat-discotheek.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Antwerps burgemeester van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Emen Horg. Die werd de vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie te hard, maar van Doesburg verdedigde agenten. Hij verdedigde die ook op

0: VTM Nieuws. De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Er is trouwens morgen opnieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasteleen, de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is, ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden, zei ze op VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg. De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrij. Tijdens een paardenprocessie in Florennes in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis. 1 van hen vecht voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is vernield. 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Jiang in 3 sets van een Taiwanese-Chinese duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Radio Oost-West, weer bericht. Vanaf de vannacht klaart het op, wordt helder, minima 16 graden, morgen veel zon, 29 tot 30 graden. Dinsdag even wat meer wolken, vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er al 30 graden in, vanaf donderdag mogelijk 32 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Verfrissend lekker.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bus houdt ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SJI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation.

0: In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanavond en vannacht klaart het op, het wordt helder, minima 16 graden. Morgen veel zon, 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag zonniger en zit er in de Kempen al meteen 30 graden in.
4: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelen.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: De stad wordt van...

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Pogačar. Die liet Del Toro winnen. Evenepoel werd derde, Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogačar dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden. Ook de reclamecaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk en passeert daar in de buurt van de zware bosbranden in de regio rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt. Een bewoner en brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al 1700 hectare natuur plat en het vuur breidt zich nog uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen op de linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om een 40-tal appartementen. Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen en ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is op dit moment in levensgevaar. Naar de oorzaak van de brand wordt nog gezocht. In Koekelaar in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De Monégasque Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Antonelli pakte geen punten door technische troubles met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde de finish niet.

0: Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt helder, minima 16 graden. Morgen veel zon, 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag zonniger en zit er in de Kempen al meteen 30 graden in.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bus houdt ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SJI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Filip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het op, het wordt helder, minima 16 graden. Morgen veel zon, 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag zonniger en zit er in de Kempen al meteen 30 graden in.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedenavond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leiden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Rug spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Rug benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in twee sets van een Frans duo. Radio Oost-West, weerbericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bushalte ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwkerk en het Sint Jozefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SIEI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leiden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in 2 sets van een Frans duo. Radio Oost-West, weerbericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
0: De nacht van Oost-West.